NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel en die hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers, maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van Colombia. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. En daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En dat is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Het leek wel een WK-voetbalfinale. Het was natuurlijk ook een finale. Wij stonden boven op het duin, links en rechts naast ons, achter ons mensen met brillen, lasmaskers, stoeltjes, drankjes, handdoeken. En voor ons, boven een bijna spiegelgladde zee, de hoofdrolspelers. Dat piepkleine maantje tegen die reusachtige zon. Zou David Goliath kunnen pakken? Niet helemaal. Maar de ware winst zat hem in de mensheid, die even in totale vrede verbonden was.

0: El Majo Discreto heet dit stuk van Enrique Granados. We zeiden al misschien de bescheiden knappert. Wat zou de vertaling zijn? Nou, in ieder geval Spanje is misschien heel bescheiden. Loopt wel en met de WK-titel en met die totale zonsverduistering wel even te shinen. Ja, goedemorgen. The day after. Maar gelukkig hebben we de foto's nog. De Volkskrant die opent met het ultieme moment genomen in Spanje. Een zwarte maan daaromheen. Die beroemde stralenkrans, de corona. Ook het AD heeft dit beeld. Europa in de ban van eclipse. Het bracht massa's mensen op de been. Van IJsland tot Spanje staat er. Telegraaf houdt het in Nederland. Een foto van de zon met nog een klein hapje eruit. Als een soort Pac-Man. Euforie bij zonspectakel is daar de kop. En Trouw heeft het over een flinke hap uit de zon. De maan zet Europa in de schaduw. Nou, hier zetten we iedereen weer in het zonnetje. Mag ik jullie voorstellen, toptechniek Per van der Zande en geweldenaar van de muziek Teun Faber. Goedemorgen, mannen.
1: Ja, goedemorgen, Andrea. Nou, het regent. Compliment.
0: Ja, dus, nou, ik ben heel positief na gisteren. Teun, jij zag alle kijktechnieken voorbij komen. Hè? Brillen, schoenendozen, lastmaskers. Wat was de beste?
1: Nou, ik vond de eeuwenoude techniek van de camera obscura, gewoon een schoenendoos, vond ik echt weergaloos mooi.
0: Want
1: gewoon,
0: hoe zit dat dan?
1: Nou, je prikt een klein gaatje in de schoenendoos. Bij ons was dat een mevrouw in de buurt en daar had ze nog wat zilverfolie zo omheen gedrapeerd. En aan de andere kant van de schoenendoos een stukje wit papier. En ze projecteerde de verduistering aan de binnenkant van de schoenendoos. En dan zag je, kon je het geweldig volgen.
0: Het is gewoon een heel klein beeldje, maar heel scherp.
1: Een klein sikkeltje zon.
0: Dus oude techniek, geweldig. Ik herinner me van 99 dat die zon dus inderdaad nog heel veel licht gaf tot een paar procent. Dus het was ook wel een beetje teleurstellend misschien dat hij zoveel licht gaf.
1: Ja, hoge verwachtingen. Hè?
0: Hoge verwachtingen, ja. Maar goed, we gaan hier heel veel licht geven. Je hebt natuurlijk waarschijnlijk ook wel weer zonnemuziek uit.
1: Ja, stralende muziek.
0: Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Van Carl Philipp Emanuel Bach hoorde je uit de sonate voor hautbois en basso continuo het tweede deel. En dat werd gespeeld door een ensemble onder leiding van hoboïste Xenia Löffler. Blunderend van het toneel verdwijnen. Dat is de opgave van het cryptogram van vandaag. Donderdag 13, is het 13 augustus? Ja, het is 13 augustus. Blunderend van het toneel verdwijnen. Nou, weet je het antwoord? Stuur hem dan naar ons op via de NPO Luister-app. Inspreken mag en mailen ook, je weet het. deochtend@kro-ncv.nl. En wat je kunt winnen is dat mooie dubbelwandige glas. Heel veel succes.

0: Het Nederlands Kamerkoor zong De Wilde Eend, Katjenka Divoka, van Leos Janacek. En dat Kamerkoor stond onder leiding van Rijnbert de Leeuw. Het is precies 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En dat is vandaag Micha de Winter, emeritus hoogleraar educatie, pedagogiek. Heeft voor ons de nieuws en de krant alvast bedankt. Bekeken. Goedemorgen, Micha.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja. Jij hebt toch, neem ik aan, ergens wel naar de zon gekeken gisteravond?
1: Ja, ik hoorde dat jullie het er al even over hadden. Het was prachtig. En niet alleen de kranten staan er vol van met prachtige beelden en cartoons. Maar het was ook een soort nationale gebeurtenis, ja, hè, door ons in de straat. Iedereen ging naar elkaars camera obscura's. En wij hadden een prachtige schuimspaanconstructie gemaakt. Dus het was, en er stopten mensen, stoere kerels op motoren, stoepten langs de weg om naar al het knutselwerk te komen kijken. Dus het was leuk.
0: Schuimspaanconstructie.
1: En had in de... Ja, zo. Ja, ja, dat zijn ook allemaal gaatjes. Hè? En als je die dan tegen een wit papier houdt, dan zie je een hele verzameling van prachtige hapjes uit de zon.
0: Mooi, ja.
1: En Kamagurka had een prachtig cartoon in de NRC van gisteren. Een mannetje die met twee hele grote zwarte ogen, waar hapjes uit waren, iets te lang naar de eclips gekeken. Dat was zo grappig.
0: Ja, ik heb hem gezien. Hij is heel grappig, ja. Verder, je hebt natuurlijk ook serieus nieuws uit de krant.
1: Zeker, het staat vol met serieus nieuws. Nou, een soort James Bond verhaal uit 1938. Toen werd in Rotterdam op de Coolsingel een meneer vermoord. Een Yevhen Konovalets heette die. Dat was een Oekraïense vrijheidsstrijder. En die is... om het leven gebracht door een Russische geheime agent. Omdat de Oekraïne, Stalin vond dat de Oekraïners, dat waren nationalisten en die vochten tegen de Sovjet-Unie. Dus het is een soort James Bond verhaal. Maar wat mij daarin opvalt, is hoe verwarrend dat eigenlijk is en hoe moeilijk het is om te begrijpen wat zich daar allemaal afspeelt. Want die verzetsbeweging waar die meneer Konovalets deel van uitmaakte, ja, dat waren mensen die een eigen land wilden, wat heel goed te begrijpen is. Die vochten tegen de Polen, maar daar zaten ook ontzettende nazi's in die samen met Hitler tegen de Russen vochten en zich ontzettend te buiten gingen aan geweld tegen Joden, tegen Polen. En nu wil Zelensky, dus de Joodse president van de Oekraïne, die wil een soort pantheon oprichten in de Oekraïne voor die helden. Oh. Waarvan een deel dus ook weer nauwe banden had met de nazi's. En mijn eigen vader, die in het concentratiekamp heeft gezeten, die zei altijd, de Oekraïners die in de kampen met de nazi's samenwerkten, dat waren de echte allerergste, grootste beulen. Nou ja, dus het is heel verwarrend om dit soort mensen dan weer tot held te maken.
0: Ja, ja, ik begrijp het. Ja. Wow. In de NRC dus staat dat, ja.
1: Dat stond in de NRC van gisteren.
0: En nou ja, verder. Bericht, ja.
1: Ja, in de Volkskrant van vanochtend staat een verhaal dat in Spanje toch wel een soort vrees is voor herhaling van die oversteek van allemaal jongeren uit Marokko naar het vasteland van Europa via die enclave Ceuta, heet dat, geloof ik.
0: Ja.
1: Want op internet gaan nu, op sociale media gaan nu weer allerlei oproepen om over te steken overmorgen, geloof ik.
0: Oh.
1: En in de NRC van gisteren, deze kwestie wordt natuurlijk enorm verpolitiek. Mensen die zeggen van, ja, er komen de hordes uit Afrika en extreem rechts maakt daar natuurlijk ook een enorm ding van. En in de NRC van gisteren stond een ingezoomd verhaal op een meisje, begin 20, uit Marokko, die als droom had om voetbalster te worden. Dat was een hele goede voetballer, maar ze kreeg in Marokko natuurlijk geen enkele kans. En die vertrok. Dat is omdat er voor jongeren in Marokko op dit moment is een enorme jeugdwerkeloosheid. Ja. Het is bijna niet om aan geld te komen. Haar moeder was arm. De vader is dood. De moeder verdient wat geld met wat spulletjes bij een begraafplaats. Dus er was geen enkel perspectief. Ja, en zo'n meisje die leest dat en die ziet dat en die ziet al die andere jongeren gaan en die vertrok. Met een droom om een goede voetbalster te worden en daar voor haar familie te kunnen zorgen met dat geld in Europa. Ja, en die komt niet meer terug. Die is verdronken en de vriendinnen hebben dat zien gebeuren. En als je dat dan ziet, als je zo'n verhaal leest, zo'n persoonlijk verhaal, ja, dan krijgt dat toch een hele andere betekenis dan die schreeuwige politieke betekenis van het zijn de hordes uit Afrika en omvolking en nou ja, noem het allemaal
0: ja,
1: maar op.
0: Ja, ja. Ja, heel aangrijpend. Ik zag het ook staan hoor. Ik ben zelf best wel een fanatieke voetballer, dus dat trok me ook heel erg aan. Dankjewel Misha de Winter voor jouw duiding van het nieuws van vanochtend. Ik wens je een mooie dag.
1: Graag gedaan.

De symfonie cantate, loopgezang van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Je hoorde daar een deel uit waar niet werd gezongen, maar wel prachtig. Allegretto un poco agitato was de aanwijzing. En het werd uitgevoerd door de Toonhalle Orkester Zürich onder leiding van Paavo Järvi.

0: En hier wordt wel gezongen. Dit was van Antoine Boisset. À la fin, cette bergère. Gezongen door Le Poème Harmonique. Onder leiding van Vincent Dumestre. Precies 19:30. Het nieuwsoverzicht van 13 augustus. Pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben op de beurs een positief resultaat behaald. Dat geldt voor het tweede kwartaal van dit jaar. In het eerste kwartaal waren de resultaten nog negatief. Economieverslaggever Nick Wouters van de NOS over de verklaring.
1: Het heeft echt wel vooral met de aandelenmarkten te maken. Ze liften echt mee op het positieve sentiment op de beurs. En dat heeft vooral te maken met die hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie.
0: Ja, zoals het er nu voor staat, worden pensioenen mogelijk een klein beetje verhoogd. Defensie wil makkelijker kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet Defensie 5 jaar lang meer ruimte geven om af te wijken van bestaande regels en lokale beperkingen. Defensieminister Dylan Jasielkus zei in Nieuwsuur dat de uitbreiding noodzakelijk is om Nederlandse militairen beter voor te bereiden op een mogelijke oorlog.
2: Als je nu kijkt, Defensie zit wel echt klein tussen de regels. We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooi spullen aanschaffen, onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen, tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
0: Natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de uitbreiding van de militaire oefeningen. Vooral tijdens het broedseizoen kan het leiden tot verstoringen. Miljoenen mensen over de hele wereld keken gisteravond naar de zonsverduistering. In Nederland was 88% verduisterd, maar in Spanje was het volledig donker. En dat leidde tot een vorm van euforie waar ook NOS-correspondent Miral de Bruyne niet ongevoelig voor bleek.
3: Het is echt een moment dat je samen beleeft. Ongelooflijk. Wauw. Mensen juichen, ze houden elkaar ook eventjes vast, zie ik. Daar gaat hij.
0: Voor de liefhebbers was de pret daarmee nog niet gedaan. Na de zonsverduistering volgde vannacht nog een meteorenregen en een zogenaamde planetenparade. Het Nederlands elftal, dan heb ik het over het voetbalelftal, heeft een nieuwe bondscoach, de Spanjaard Xavi Hernandez. Een verrassende keuze. Veel namen deden de afgelopen weken de ronde, maar deze naam was er niet bij, vertelt Spanje-correspondent Edwin Winkels.
4: En ook hier niet. In Spanje, waar toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn. Maar ook hier blijkt het, als je de pers vandaag ziet, een totale verrassing te zijn.
0: Xavi won als voetballer veel belangrijke prijzen. Vooral met Barcelona. Als trainer waren zijn prestaties tot nu toe minder overtuigend. En voor het weerverkeer is hier Jaap Frieso. Goedemorgen, Jaap.
5: Goedemorgen. Het wordt vandaag warm, droog en zonnig. De maximumtemperatuur loopt uit een van 31 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. En dat betekent dat het Nationaal Hitteplan vandaag geldt voor het hele land. Op de weg over de weg is niks te melden. Er is geen ochtendspits. De ANWB meldt geen enkele file.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat waren Gnossiens nummer 1, 3 en 5 van Erik Satie. Gespeeld door Bertrand Chamaillou. Dat is een soort waakvlammetje, deze heerlijke muziek. Ja, we stoken het vuurtje een beetje op. Want uit El Amor Brujo van Manuel de Falla hoor je deze vuurdans.

0: Zo, dat vuurtje is flink opgestoken. Dante Rituel del Fuego uit El Amor Brujo van Manuel de Falla hoorde je. Door het Simon Bolivar Symphony Orkest Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Ondertussen maakte Nicolien de Waal een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jaap.
1: ABN AMRO wil medewerkers weer verplichten op kantoor te komen. Dat meldt de Volkskrant. Dit wil de bank in een nieuwe cao vastleggen. De maatregel is opvallend. Tot voor kort was ABN AMRO namelijk juist een overtuigd voorvechter van hybride werken.
0: De bank wil in de cao vastleggen dat personeel minimaal de helft van de week naar kantoor komt. Vaker naar kantoor gaan versterkt de verbinding met collega's en verhoogt de creativiteit. Daarnaast zorgt het volgens ABN AMRO voor een betere scheiding tussen werk en privé.
1: Het educatieve bezoekerscentrum van de Amsterdamse beurs gaat weer open. De AEX Experience was sinds corona gesloten, maar met een nieuwe en leerzame beleggingsgame moet het nu weer helemaal bij de tijd zijn, schrijft de Telegraaf. De AEX Experience richt zich vooral op jongeren tussen de 14 en 21 jaar.
0: Bij binnenkomst krijgen bezoekers een tablet met daarom verschillende vragen. Elk goed antwoord levert virtueel geld op waarmee je kunt beleggen. Tijdens een rondleiding krijgen bezoekers tips over hoe beleggen werkt. Degene die de meeste winst maakt, heeft gewonnen. En tegen een kleine vergoeding kan je ook de echte beursvloer even op.
1: Onze ontbijtgast Michel de Winter noemde het al. De Oekraïense president Zelensky wil dat alle omgekomen oorlogshelden op de nationale militaire begraafplaats vlakbij Kiev komen te liggen. Ook een militaire commandant die in 1938 in Rotterdam stierf, wordt daar herbegraven. De commandant heet Colonel Valets en zet zich in voor de Oekraïnse onafhankelijkheid, schrijft Trouw.
0: De commandant stond op de zwarte lijst van het Kremlin. Stalin zou persoonlijk opdracht hebben gegeven om hem te liquideren. Colonel Valets ging in 1938 naar Rotterdam en daar zou hij een afspraak met een vriend hebben. Hij kreeg van hem een doos bonbons, maar dat bleek een dodelijke bom te zijn.
1: Het AD spreekt met de ouders van de 5-jarige Muk, Rick en Nadine. Muk heeft kinderdementie en zal daardoor niet oud worden. Een peperduur Amerikaans medicijn kan mogelijk uitkomst bieden, maar dat is in Nederland niet beschikbaar. De ouders van Muk zijn daarom een crowdfunding begonnen.
0: De behandeling met het Amerikaanse medicijn kost 1 miljoen euro. Het kan het leven van Muk met 15 tot 20 jaar verlengen en ervoor zorgen dat ze niet in een rolstoel komt. Inmiddels is er al bijna 800.000 euro opgehaald. De ouders voelen zich hierdoor enorm gesteund en hopen nog dit jaar met Muk naar Amerika te kunnen reizen.
1: De 20-jarige organist Jan Lieberman vindt zichzelf geen wonderkind, vertelt hij in NRC. De krant bekeek zijn sociale media-account. In een glittershirt en met witte Nike-sokken zit hij achter een orgel. Zo laat Lieberman zien dat orgel al lang niet meer een stoffig kerkinstrument is.
0: Op zijn 12e kroop Lieberman voor het eerst achter het elektronische orgeltje van zijn moeder. Inmiddels ligt er een soloalbum en maakt hij zijn debuut bij de Berliner Philharmoniker. Ja, de Duitse Lieberman speelt het liefst uit zijn hoofd. Bladmuziek leidt me alleen maar af. Het is natuurlijk wat riskanter, maar ik hou wel van wat risico, zegt de jonge organist in de krant. En je hoort hem hier, Jan Lieberman, en hij speelt een air van Bach.

beroemde air van Bach, nu uitgevoerd op orgel door dus de piepjongen, 20-jarige Jan Lieberman. En als je hem live wil zien, op 24 september speelt hij in de Phil in Haarlem. Natuurlijk mooi om dat te zien. Even het cryptogram nog herhalen. Blunderend van het toneel verdwijnen. De oplossingen die stromen al binnen. Je kan nog een kans maken op dat mooie glas. En wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, het is donderdag en dus is Ab Zachter weer met de filmtip. En dan om 8:15, dus let op. En 9:15, een van jullie vakantieverhalen. Tot het nieuws van 8:00 hoor je muziek van Louise Varenk. Dus ik zou zeggen, tot straks.

beroemde air van Bach, nu uitgevoerd op orgel door dus de piepjongen, 20-jarige Jan Lieberman. En als je hem live wil zien, op 24 september speelt hij in de Phil in Haarlem. Super mooi om dat te zien. Even het cryptogram nog herhalen. Blunderend van het toneel verdwijnen. De oplossingen die stromen al binnen. Je kan nog een kans maken op dat mooie glas. En wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, het is donderdag en dus is Ab Zachter weer met de filmtip. En dan om 8:15, dus let op. En 9:15, een van jullie vakantieverhalen. Tot het nieuws van 8:00 hoor je muziek van Louise Varenk. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Een man uit Amersfoort, die beledigende en haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen en riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. Opnieuw is er diep in Rusland een Oekraïense droneaanval geweest. Daardoor woedt brand op een industrieel complex in de Russische republiek Bashkirostan. In dat gebied, dicht bij de stad Salavat, staan onder meer een olieraffinaderij en een energiecentrale. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn afgelopen nacht 362 Oekraïense drones neergehaald. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. Ook de regels voor het aanleggen van loopgraven en nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Jesselgus heeft daarom een wet opgesteld, waardoor Defensie 5 jaar lang vrijer zou mogen oefenen. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsumageest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de standplaatsen, de broodjeservice en de gastvrijheid van de eigenaren. En voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
4: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
4: Oh, ja.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: En u krijgt de weersverwachting nog vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
7: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Veel poëzie over natuurlijk de maan en de zon. En ik kwam een gedicht tegen van Leopold, meer dan 100 jaar geleden. Hij was geïnspireerd door de Oosterse filosofie. De zon en maan die altijd maar doorgaan en deel uitmaken van een eeuwigdurende cyclus. Ik citeer een strofe. Vereer den zon om strak gespannen schijn. De maan met licht en donker, zonder tanen. De sterren die hun lange hemelbanen omgaan en nimmer achter adem zijn.

Phantoms heet dit stuk van Amy Beach, gespeeld door pianiste Claire Wangchi. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend, de tweede uur. Het is donderdag 13 augustus. Voor heel Nederland geldt vandaag het hitteplan, let op. Het is de vierde keer dit jaar. Het treedt in werking als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het wordt nog heter vandaag. In Flevoland gaat het festival Via Musica van start. Er zijn 19 concerten in alle gemeentes van Flevoland te horen en te zien. Het thema dit jaar is muziek aan de tekentafel. De filmklassieker Minus is vanaf vandaag weer te zien in de bioscopen. De 25 jaar oude film is digitaal gerestaureerd. De verfilming van het boek van Annie M. G. Schmid won 2 gouden kalveren. Je weet, Carice van Houten speelde een geweldige Minus. En over films gesproken, om 7:45 spreek ik filmrecensent Ab Zacht. Zijn filmtip gaat vandaag over een Franse animatiefilm. Die heeft vele lagen, begrijp ik. Ik spreek hem dus zo direct. En om 8:45 natuurlijk weer een vakantieverhaal van een van jullie. Blijf vooral luisteren. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Muziek van Antonio Vivaldi. Je hoorde het eerste deel uit het cello-concert. Je hoorde Hannah Salzenstein, celliste. Justin Taylor, klavicymbal, samen met Le Consort. En ik ga zo praten met Ab Zacht over de film Jim Queen. En we gaan muziek daaruit horen. Een hedendaags chanson. Adieu.
1: Adieu, ces cafés du marais, adieu, ces bars qui ont fermé, adieu, les saunas, les backrooms et les lieux de drague, adieu, ces trottoirs arc-en-ciel, adieu, défilés démentiels, adieu, les grandes soirées, dans mes

0: Een lied uit de film Jim Queen, Adieu, gezongen door Marco Nguyen. Want het is donderdag, 8:15, tijd voor een nieuwe filmtip van Abzacht. En deze week een beetje een roze ochtend, want er zijn allemaal queer films in aantocht. Gaan we het misschien zo nog even over hebben, maar een van die films is Jim Queen. Een Franse animatiefilm over een homoseksuele influencer die een virus krijgt dat alleen homoseksuele mannen treft. Oeh, dat doet maar niets denken. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, wat doet dat virus? Een animatiefilm? Maar eerst over dat virus.
1: Ja, nou kijk, de hoofdpersoon heet inderdaad Jim Queen. En hij is een fitnessguru met een enorme aanhang. En deels komt dat door zijn fantastische lijf. Je moet een beetje denken aan je Rommelke uit Siske en Wiske. Zo overdreven, hè, want het is animatie, daar kun je alle grenzen overschrijden. En op een dag wordt hij door een virus overvallen en dat wordt aangeduid als hetero-cis. Dus met andere woorden, want hij is gay, alle dingen die hem zo maakten, die verdwijnen. Hij verliest zijn goede smaak. Oh. Hij gaat sandalen met sokken dragen, ik noem maar even een voorbeeld. Zijn lijf gaat ook achteruit en wat veel erger is, hij verliest ook zijn aanhang. Hè, want hij was ook nog een soort influencer.
0: Ja.
1: Nou, dat is het hele leuke, hysterische uitgangspunt van deze film.
0: Behoorlijk wat clichés worden uit de kast getrokken als ik jou zo hoor, Ab.
1: Ja, maar ze worden omgekeerd.
0: Ja.
1: Dit is echt omgekeerde satire en dat maakt die film heel vermakelijk. Maar goed, ja, kijk, als je dit wil aangeven hoe twee culturen met elkaar kunnen botsen, dan moet je vaak clichés gebruiken.
0: Ja.
1: Maar ik verzeker je, dit wordt op een originele, geestige manier gedaan.
0: Ja, en dus hij wordt heteroseksueel door dat virus. Ik bedoel, wat gebeurt er?
1: Nou ja, goed, zijn gedrag verandert uiteraard. Maar hij hunkert terug naar zijn oude leven.
0: Ja.
1: Omdat hij natuurlijk niet zomaar een hetero kan worden. Dus hij stelt alles in het werk om het terug te draaien. Want hij wil ook weer terug naar zijn status die hij had als, als fitness... queen is een verkeerd woord, maar als fitnesskoning, laat ik het zo maar zeggen. Dus daar gaat de film in grote lijnen over. En er worden allemaal dingen aangestipt uit de homo scene. Van Parijs onder andere. En dat wordt, ik zou je ook maar meteen vertellen, het is geen familiefilm, hè, waar we het nu over hebben.
0: Nee.
1: Dus je kan er niet met je kleinkind of buurjongen naartoe. Het is echt een film die dingen aankaart op een hele originele manier. En het is ook heel mooi gemaakt, de animatie. Het zijn twee debutanten die dit gedaan hebben. De animatie is ook lekker bonkig, zo ziet het eruit. En dat slaat weer ook op het personage uit deze film.
0: En even terug, je zegt je kan er niet met je kleinzoon naartoe. Of is het aanstootgevend? Of wat is dan vooral het bezwaar?
1: Er zit wel wat, het gaat niet om het verhaal hoor, maar er zitten wat aanstootgevende dingen. Het is maar een kleine waarschuwing van mijn kant. Maar misschien onderschat ik de jeugd van tegenwoordig en kunnen ze dit best hebben. Maar kleine waarschuwing is
0: begrijp
1: op zijn plaats.
0: Ja, dat is goed. En als ik jou zo hoorde, zeg maar, is het hetero-leven is dan een soort schrikbeeld met sokken in sandalen en geen smaak en een slap lijf?
1: Ja, bijvoorbeeld. Hè, en er komt ook een soort gay gestapo komt er ook nog even langs. Hè. Dus met andere woorden, alles wordt uit de kast gehaald.
0: Ja.
1: Sorry voor de woordspeling, om dit verhaal te vertellen.
0: Ja, het is wel een aanrader als je zegt voor dus een bepaald publiek of in ieder geval wel adult.
1: Ja, nee, ik bedoel, kijk, dit is een film die iedereen moet kunnen waarderen door de aanpak, de humor. En de film neemt zich ook niet al te serieus.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel goed gedaan. Het is een originele film. En hij werd in Cannes, ging die dit jaar in wereldpremière en had een hele goede respons.
0: Ja.
1: Dus ja, waarom zou je die film laten liggen?
0: Ja.
1: Hè? Dus je kan er gewoon naartoe.
0: Okay. Fijne, Ab. Met het goede keuringstempel van Abzacht. Maar er zijn meer queer films, hè, of roze films in aantocht. Is dat een bepaald genre? Even kort tot slot.
1: Nou, dat is een heel divers genre. We gaan die films ook de komende weken en maanden bespreken. Maar kijk, er is een film over de Eerste Wereldoorlog. Een Belgische film over twee soldaten aan het front. Er is een film over de Spaanse burgeroorlog die behoorlijk heftig is. Mm. En er komt een Nederlandse film, vergeet ik, Downtown van Michiel van Erp. Ja. De openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. En die gaat over het AIDS-tijdperk in Amsterdam. Ja. En die film die gaan we zeker bespreken, want dat is een prachtige film. Dus opeens duiken films op waarin homoseksualiteit een deel van is, maar dan geplaatst in een omgeving die je niet altijd zou verwachten. Nee, natuurlijk. Hè? Nee. Dat geldt voor Downtown natuurlijk niet. En volgende week hebben we een horrorfilm. En daar, dat gaat over lesbische liefde. Oh. Dus ook dat.
0: We trekken de roze lijn door.
1: Komt aan bod. Juist.
0: Prima. Dankjewel, Abzacht. Jim Queen is te zien in de filmhuizen door heel het land. Tot de volgende week dan.
1: Tot volgende week.

Ach, Béla Bartók componeerde dit concert voor orkest. Je hoorde het tweede deel, Gioco delle Coppie, door de Münchener Philharmoniker onder leiding van Pablo Eras Casado. Het cryptogram, blunderend van het toneel verdwijnen. Je hebt nog een kwartier de tijd.

Dit mooie subtiele spel kwam van Martin Frust, klarinet, en Sébastien Dubé, contrabas. Het was Music for a While uit Oedipus van Henry Purcell. En voordat we naar het nieuws gaan, nog een Hongaarse dans van Brahms.

0: hoorde Cecile Huyne, viool en Marieke Opman accordeon. En ze speelde een Hongaarse dans van Johannes Brahms. Het is over 8:30, de hoogste tijd voor het nieuwsoverzicht. Mensen met een gokverbod zijn de dupe van illegale gokadvertenties op de sites van Meta. Uit onderzoek van BNR blijkt dat de advertenties speciaal gericht zijn op gokverslaafden die daarmee weer in de verleiding worden gebracht.
1: Als jij ineens in aanraking komt met deze gokreclames, dan kun je denken, goh, ik heb het nu moeilijk, ik ben gestrest, ik zit er even doorheen, ik mag dit nu weer eventjes. En dat is dan weer een soort glijdende schaal, naar toch weer gaan gokken. En nou ja, van gokken, ja, dat leidt toch regelmatig tot heel veel problemen.
0: Ja, de Nederlandse kansspelautoriteit noemt de advertenties zeer onwenselijk. Er wordt melding van gemaakt bij Meta, maar die reageert vaak traag of helemaal niet. In Japan gaat vandaag een controversiële wet van kracht waarbij het verboden is de nationale vlag te beschadigen. De wet is in lijn met het conservatieve beleid van premier Sanae Takaichi. Haar partij heeft er meerderheid in het parlement. En volgens Japan-correspondent Anoma van der Veren zijn er nog heel veel vragen over het verbod.
2: Waar trek je de grens tussen kunstpolitiek en een gevoel van ongemak van iemand anders? Niemand die het weet op het moment. Dus ja, het is nu wachten op de eerste arrestatie of boete. En kijken of de rechter wel wat met die wet kan.
0: Officieel gaat het om het onteren, beschadigen of weghalen van de Japanse vlag. Het verbod geldt trouwens al veel langer voor vlaggen van andere landen. Het Internationale Rode Kruis trekt aan de bel over de humanitaire situatie in Oekraïne. Het aantal bombardementen is zo groot dat mensen minder vaak naar de schuilkelder gaan, vertelt Harm Goossens van het Rode Kruis in het Radio 1-journaal.
3: Mensen zijn wel, zoals we het laatst noemden, alarmmoe. Dus niet iedereen gaat naar beneden omdat ze kunnen. Maar ik had ook een collega die zei, ik kijk of mijn vrouw wakker wordt. En als die lekker blijft slapen, dan blijf ik ook slapen. Dus dat is echt voor hen het nieuwe normaal, maar een hele gevaarlijke situatie.
0: Afgelopen nacht bombardeerde Rusland de haven in de Oekraïnse plaats Izmael. En daardoor ontstond brand en werd er schade aangericht. En vooruit, voor de laatste keer de eclips. In Spanje ontmoette een verslaggever twee Tsjechische mannen. Eén van de twee is blind en voor hem voelde de zonsverduistering heel speciaal, vertelt hij. Omdat hij hetzelfde zag als andere mensen.
4: When the sun is coming up, now I know something yellow is coming up, and I know the sun coming back.
0: Ja, de blinde man vertelt dat hij de zon weer een heel klein beetje voelde, zag terugkeren. Bij de vorige zonsverduistering in 1999 kon de Tsjechische man namelijk nog wel zien. Het weer en verkeer is hier natuurlijk wordt gebracht door Jaap Frieso.
5: Het wordt warm, droog en zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 36 graden in het zuiden. Het wordt de 31ste tropische dag van dit jaar alweer en voor de vierde keer dit jaar is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het is nog steeds rustig op de weg, de ANWB meldt geen files. Wel rijden er minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht vanwege een defect spoor. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dat was het openingsdeel uit het zesde pianoconcert van Mozart. Je hoorde Daniel Barenboim, de pianist, maar hij leidde ook de Berliner Philharmoniker. Dat is een naam die we allemaal kennen, Teun Faber. Jij zorgt voor de muziek. Maar ik zie hier staan Planxty Kelly. So, who's that?
1: Ja, vraagtekens natuurlijk. Oh, dat is een traditionele Ierse jig. Een kalme jig, gecomponeerd door de blinde harpist. En ook componist Turlough O'Carolan, dus het is Ierse muziek.

0: Ierse muziek. Nou, dat was wel te horen. Planxty Kelly. Het is een arrangement door de Danish String Quartet uitgevoerd.
1: Groeten uit...
0: In deze hele zomer hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen je om bijzondere herinneringen. Dat moest in 150 woorden. En dat kon eigenlijk van alles zijn. Een ontmoeting, een omweg, een misverstand, een onverwachte wending. Vandaag de bijzondere Afrika-reis van Bram Zondag. Je hoort Hans Smit.
2: Zanzibar 2007. Na een intens studieproject in Lusaka wil ik Afrika ontdekken. Ik neem de iconische Tazara-trein naar Dar es Salaam. Ik wil niet alleen toerist zijn. Ik wil iets voor anderen betekenen. You will be an architect, vraagt Mr. Ndaro. Hij zit tegenover me. Please, design me a house. Zijn vraag raakt iets in me. In de trein ontwerp ik zijn paleis, terwijl links en rechts de giraffen door het Selous Game Reserve huppelen. Thank you, Mr. Sunday. Hij is werkelijk dankbaar. Daarna de boot naar Zanzibar. Ik geniet, maar het is niet genoeg. Ik wil naar het hart van Afrika. Ik neem het vliegtuig naar Mwanza. Een handjevol mensen, 2 propellers. Dan gebeurt het. Er valt een motor uit. Paniek, uitzinnig geschreeuw. We landen op 1 motor. We zijn weer terug. Dan daagt het me. Ik ben niet in Afrika om de wereld te veranderen. Afrika verandert mij.

goede vakantieherinnering van Bram Zondag met een duidelijke boodschap. Je hoort de muziek van de Zuid-Afrikaanse cellist en stemkunstenaar Abel Selloutje. En Bram, gefeliciteerd. Jij krijgt ook zo'n mooi glas van de ochtend.

Italiaans, maar met een zweempje Amsterdam. Pietro Locatelli, die op de Amsterdamse grachten woonde, componeerde dit Concerto Grosso. Je hoorde een deel. Isabelle Faust was de violist samen met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Blunderend van het toneel verdwijnen, dat was de opgave van het cryptogram. Nou, ik kan zeggen, jullie hebben niet geblunderd. Iedereen heeft het goed, maar we kan maar één de winnaar zijn en dat is Gerlinde Lasje. Zij schrijft: dag Andrea en collega's van de ochtend. De oplossing van het cryptogram is volgens mij afgaan. Het verlaten van het toneel door toneelspelers wordt afgaan genoemd. En afgaan is daarnaast ook een synoniem voor het maken van een blunder. Vandaar. Hopelijk is dit het goede antwoord op de crypto en maak ik kans op het collectors item van de ochtend. Ik blijf het gewoon proberen. Nou, je hebt het heel goed geprobeerd en je hebt er nu dat collectors item. Gerlinde, gefeliciteerd. En ja, we gaan nog even naar de Pink Panther.

Italiaans, maar met een zweempje Amsterdam. Pietro Locatelli, die op de Amsterdamse grachten woonde, componeerde dit Concerto Grosso. Je hoorde een deel. Isabelle Faust was de violist samen met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Blunderend van het toneel verdwijnen, dat was de opgave van het cryptogram. Nou, ik kan zeggen, jullie hebben niet geblunderd. Iedereen heeft het goed, maar we kan maar één de winnaar zijn. En dat is Gerlinde Lasje. Zij schrijft: dag Andrea en collega's van de ochtend. De oplossing van het cryptogram is volgens mij afgaan. Het verlaten van het toneel door toneelspelers wordt afgaan genoemd. En afgaan is daarnaast ook een synoniem voor het maken van een blunder. Vandaar. Hopelijk is dit het goede antwoord op de crypto en maak ik kans op het collectors item van de ochtend. Ik blijf het gewoon proberen. Nou, je hebt het heel goed geprobeerd en je hebt er nu dat collectors item. Gerlinde, gefeliciteerd. En ja, we gaan nog even naar de Pink Panther.

0: Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: uit The Pink Panther van Henry Mancini. Champagne en Quill. Ja, zwoele zomermuziek waar wij mee afgaan. Maar Ab Nieuwdorp komt op. Ja, dus is, je moet hier nog overheen, Ab.
1: Ja, ik ga die zwoele zomermuziek toch een beetje meenemen. Ook in de klassiek. Ik heb er geen quail, geen kwartel, maar wel een hert. Op zoek naar water.
0: Oh, dus we hebben wel wat dieren in
1: huis. Dorstigheid.
0: Ja. Blijf vooral luisteren. Morgen zit hier Aldis Hunkar. Ik wens iedereen een prachtige zomerse zwoele dag.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam gisteren Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw was er in Rusland, diep in Rusland, een droneaanval. Daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan. Dat heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk, maar in dat gebied staat onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn al geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken daarom alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. Het weer vandaag en morgen zonnig en erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
5: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Combattimento Consort Amsterdam, onder leiding van Jan Willem de Vriend, in dit Allegro uit het Concerto Grosso Opus 6 nummer 5 van Händel. Begin van deze klassieke met straks rustige muziek van Felix Mendelssohn over een hert dat dorstig is op zoek naar water. Maar eerst lekkere muziek van Ludwig van Beethoven. Jawel, lekker rustig begin ook weer, Adagio, maar daarna barst het los. Het Allegro con Brio, dat allemaal uit zijn tweede symfonie.

eerste deel uit de tweede symfonie van Ludwig van Beethoven. En mocht je het gisteren gemist hebben, de eerste aflevering van de nieuwe reeks Klassieke Mysteries, de podcastserie, samen met collega Eloise Davis, gaat over Ludwig van Beethoven en zijn verliefde, verne geliefde. Te vinden allemaal via de site van NPO Klassiek en de NPO Luister-app. Dat allemaal naar aanleiding van deze Beethoven, gespeeld door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly.

Openingskoor uit de psalmzetting van Felix Mendelssohn van psalm 42, Wie der Heer schreit, gezongen door Collegium Vocale Gent. Daarbij ook het instrumentale Collegium Vocale daarbij, want dan heb je ook de instrumenten. En allemaal stonden ze onder leiding van Philippe Herwegen. Ja, en over instrumenten gesproken, nu muziek van een van de grote violisten van zijn tijd. Hij werkte nog samen en speelde in orkesten onder leiding van Ludwig van Beethoven. Dan heb ik het over Louis Spohr. Louis Spohr schreef muziek voor houtblazers, horen en strijkers. Die mochten ook niet ontbreken. En dat werk wordt nu gespeeld door het ensemble Wien Berlin. Bestaande uit de beste spelers van de toch al beste orkesten ter wereld. De Wiener en de Berliner Philharmoniker.

muziek van Louis Spoor, componist en violist, die jarenlang zijn museum had aan het spoor, jawel, namelijk het Centraal Station van Kassel. Spoor langs de spoorweg, inmiddels is dat een andere locatie geworden, maar ja, what's in a name. En op het spoor van Spoor hoorden we dus Nornet van houtblazers, hoorn en strijkers, daaruit het vierde deel, gespeeld door het ensemble Wien Berlin.

0: kettingreactie.
1: De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En we zitten midden in de brieven. Ja, ze blijven binnenstromen. We luisteren naar hoe ze voorgelezen worden. En de afgelopen twee brieven, die werden geschreven door een van de grondleggers van het Nederlandse cabaret, namelijk Koos Speenhof. Eergisteren hoorden we de brief van de oude moeder aan de zoon die in de Nor in de gevangenis zit. En gisteren was het Frans Halsema die het antwoord zong. 50 jaar later de brief van de zoon in de gevangenis aan zijn moeder.
2: Mijn lieve moe, je zoon die laat je weten, als dat hij jou nog lang niet is vergeten. De cel is stil, ik hoor nou niks meer hier dan op de gang de stap van de cipier. Die rotzak hield jouw brief tot aan vanmorgen, om mijn te pesten in zijn zak verborgen.
1: Zeg maar, de afrekening. En daarmee is de briefwisseling beëindigd tussen moeder en zoon. Maar wij gaan lekker door met een nieuwe schakel. En die komt van John Lust uit Oostzaan. En hij schrijft: beste Ab, ik heb een aantal waardige opvolgers voor de brieven van Speenhof. En hopelijk zijn jullie het met me eens. John die komt met maar liefst twee brieven uit twee operettes van Jacques Offenbach. Eén brief die voorkomt in La Vie Parisienne. En de andere die komt in de operette La Péricole voor. De hartverscheurende afscheidsbrief, zo schrijft John, die de straatzangeres Péricole schrijft aan haar vriendje Pquilo, als zij, door honger en uitputting geplaagd, besluit hem te verlaten. De tekst is: oh mon cher amant, je te jure. In het Nederlands is dat: mijn liefste, ik heb nooit verzwegen dat ik waanzinnig veel van je hou, maar alles zit ons zo tegen. Wat wij ook maar doen, het loopt fout.

woord blijft ons bij hier in de studio. Dat is het woordje malheur. Ja, dat kwam voor in die brief, een soort afscheidsbrief was het. Inderdaad, mon cher amant, je te jure. Uit La Péricole, operette van Jacques Offenbach. En gezongen door sopraan Véronique Jans. En het Orchestre National des Pays de la Loire daarbij, onder leiding van Hervé Niquet. Ja, weer een brief, een epistel in de kettingreactie. Ja, kom maar door met jouw epistels. Dat kan heel kort natuurlijk, jouw suggestie. In een appje, via de NPO Luister-app, gratis en voor niets. En ook via de mail, deklassieken@avrotros.nl. Dan gaan we morgen verder met meer communicatiemiddelen. Of misschien wel een heel andere richting. Het is aan jou. We zijn benieuwd.

Throne Room en finale aard Star Wars. Muziek van John Williams, ook door hem gedirigeerd. John Williams stond in dit geval voor de Berliner Philharmoniker. Ja, en na die reis door de ruimte, Star Wars, even landen. En dat doen we met twee Johnnen, met al mee land in hun achternaam. Dat is ook weer heel toevallig. Na John Williams klinkt er zometeen muziek van John Ireland. Maar eerst John Dowland.

de warme klank van de altviool bespeeld door een van de grote altviolisten van deze tijd. Hij is nog steeds hartstikke jong, Timothy Redoubt. En daarbij James Baillieu op piano in The Holy Boy van John Ireland. En dat is een Britse componist, geboren op deze dag, 13 augustus 1879. En voor Ireland klonk John Dowland, zijn fantasie voor luid in G groot, gespeeld door Paul Odet. Zometeen in deze klassieker van Avro Tros op NPO Klassiek laat ik je horen muziek die vandaag precies 150 jaar geleden voor het eerst klonk. En die klonk om een heel bijzonder feest luister bij te zetten. Dat inmiddels dus 150 jaar bestaat, een groot muziekfeest. Misschien heb je al een idee, zometeen die muziek in deze klassieker. Nu eerst na Ireland nog wat muziek van een andere Brit, Gustav Holst. Een vierde deel uit een St. Paul Suite.

deze tijd. Hij is nog steeds hartstikke jong. Timothy Redoubt. En daarbij James Baillieu op piano in The Holy Boy van John Ireland. En dat is een Britse componist, geboren op deze dag, 13 augustus 1879. En voor Ireland klonk John Dowland. Zijn fantasie voor luid in G groot, gespeeld door Paul Odet. Zometeen in deze klassieker van Avro Tros op NPO Klassiek laat ik je horen muziek die vandaag precies 150 jaar geleden voor het eerst klonk. En die klonk om een heel bijzonder feest luister bij te zetten. Dat inmiddels dus 150 jaar bestaat, een groot muziekfeest. Misschien heb je al een idee, zometeen die muziek in deze klassieker. Nu eerst na Ireland nog wat muziek van een andere Brit, Gustav Holst. Een vierde deel uit een St. Paul Suite.

0: toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Het is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is ook schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in granen en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur, aan het Russische deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende teksten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici zoals Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeren ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer dan, vandaag en morgen, zonnig en ook erg warm. 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en fijn dat je luistert. Ja, vandaag, 13 augustus, is het exact 150 jaar geleden dat de allereerste Bayreuther Festspiele officieel van start gingen. Richard Wagner opende zijn speciaal gebouwde Festspielhaus op 13 augustus 1876 met de wereldpremière van Das Rheingold, begin van Der Ring des Nibelungen. Ja, het slaperige stadje puilde uit. Keizer Wilhelm I was erbij, de Braziliaanse keizer Dom Pedro II en componisten als Liszt, Edvard Grieg uit Noorwegen afgereisd en Tchaikovsky uit Rusland afgereisd te kijken en luisterde ademloos toe. En dat was een behoorlijke ervaring daar in dat theater, die Festspielhaus. Dat is echt een surround sound, heel erg revolutionair voor die tijd. Ja, en deze noten klonken dus toen voor het allereerst, het begin van die opera Das Rheingold, over de golvende watergolven van de Rijn.

het golven en bruisen van de rivier de Rijn met op de bodem het goud. Voorspiel tot Das Rheingold, eerste opera uit de Dering des Nibelungen van Richard Wagner. Muziek die 150 jaar precies geleden voor het eerst klonk bij de eerste Bayreuther Festspiel. Wiener Philharmoniker in deze opname, de beroemde opname onder leiding van Georg Solti met allemaal grote sterren, waarin hij de hele ring opnam voor het label Decca. Alweer een aantal decennia geleden. Ja, en na Wagner nu muziek van Gustav Mahler, van het donkere, geheimzinnige van de Rijn naar het licht, oerlicht, uit de Tweede Symfonie, gezongen door Aafje Heines.

Sofie Heines, Concertgebouw Orkest, onder leiding van Bernard Haitink in Oerlicht, deel 4 uit symfonie nummer 2, Auferstehung van Gustav Mahler. En van Mahler nu naar Mozart. 13 augustus, zijn 13e pianoconcert, gecomponeerd in Wenen in de winter van 1782. Kort nadat Mozart zich als jonge vrije kunstenaar in de stad had gevestigd. Hij was ook nog eens net getrouwd, hij organiseerde zijn eigen concerten. En hij moest indruk maken op dat verwende Weense publiek. Want ze kregen daar van allerlei prachtigs te horen. Dus pakt hij groot uit, trompetten, pauken, een feestelijk begin dat de zaal meteen voor zich wint. Maar tussen al die pracht door verstopt hij, zoals alleen hij dat kan, momenten van pure tederheid. Een schaduw hier, een zuchtje daar. Ja, en dat maakt de pianist van deze opname ook nog zo bijzonder. Hij weet het precies te vertolken, te plaatsen. Dan heb ik het over de Amerikaan Ben Kim. Hij verdiepte zich jarenlang in Mozart en hij zegt er iets prachtigs over. Hij zegt, Mozart drukt in één enkele zin het hele bestaansspectrum uit. Wat Shakespeare doet met woorden, doet Mozart met noten. En zo speelt hij het ook. De recensenten roemen zijn Mozart om de intimiteit, de tederheid, de elegantie van begin tot eind. Hier is een prachtig samengaan van solist en orkest. Kamerorkest, in dit geval het Concertgebouw Kamerorkest, samen met Ben Kim dus in dat 13e pianoconcert van Mozart.

0: Pianoconcert nummer 13 van Mozart, gespeeld door Ben Kim en het Concertgebouw Kamerorkest.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Benedetti en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rory MacDonald in My Love is Like a Red Red Rose, een Schotse traditional toegeschreven en afkomstig van ook Robert Burns. En van rood gaan we nu naar twee andere kleuren, namelijk goud en zilver.

Schitterende muziek, letterlijk schitterend, want de glans van goud en zilver, gold und silber, tezamengevlochten door componist Frans Lehár in deze wals voor orkest. En het orkest, dat was het Göteborg Symfonieorkest, orkest uit Zweden, onder leiding van Nemi Järvi. Ja, ik ga lekker verder met jou in deze klassieker van Avro Tros op NPO Klassiek, met straks muziek onder andere van Eric Coates en heerlijk verstilde muziek, ook op deze warme donderdagochtend. Maar eerst van dansmuziek van Frans Lehár, nu naar dansmuziek, balletmuziek van Tchaikovsky, de Tjardas, de Hongaarse dans uit zijn ballet Het Zwanenmeer.

Schitterende muziek, letterlijk schitterend, want de glans van goud en zilver, gold und silber, tezamen gevlocht door componist Frans Lehár in deze wals voor orkest. En het orkest, dat was het Göteborg Symfonieorkest, orkest uit Zweden, onder leiding van Neeme Järvi. Ja, ik ga lekker verder met jou in deze klassieker van Avro Tros op NPO Klassiek, met straks muziek onder andere van Eric Coates en heerlijk verstilde muziek, ook op deze warme donderdagochtend. Maar eerst van dansmuziek van Frans Lehár, nu naar dansmuziek, balletmuziek van Tchaikovsky, de Tsjardas, de Hongaarse dans uit zijn ballet Het Zwanenmeer.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen daarom veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge Aboriginal mannen in een strandhuis van de kerk. En daar vond dat misbruik plaats. Saunders, nu 76, zit vast en hoort eind september zijn straf. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen, in plaats van dat het hier warmer wordt. Het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, het wordt ook erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden. Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij Eén Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: NPO Klassiek. Tros.

BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van John Wilson, in een van de delen uit de London Suite van de Engelsman Eric Coates. Dit was Knightsbridge. Ja, en van dat bruisende Knightsbridge in Londen nu naar de verstilling van een kerk. Een kerk als St. Paul's Cathedral of Westminster Abbey. In muziek van Philip Stopford. En dat is een verzoek van de kinderen en kleinkinderen van Niek en Jenny Tramper. Vandaag zijn Niek en Jenny 50 jaar getrouwd. Bijzondere omstandigheden, maar reden genoeg om dankbaar te zijn en het te vieren. En speciaal voor het bruidspaar deze muziek, In My Father's House.

Truro Cathedral Choir en BBC National Orchestra of Wales, onder leiding van Christopher Gray, in de muziek van Philip Stopford. Dit was zijn In My Father's House. Ja, koorwerk over het huis van de vader met een hoofdletter V, waar plaats is voor iedereen. En we blijven nog even bij dat woord vader, want de muziek die nu komt is ook een geschenk van een vader. Een geschenk van een vader aan zijn zoon. De vader in kwestie, Vati, was Max Broeg, componist die je misschien wel kent van dat prachtige eerste vioolconcert of zijn Kol Nidre. Hij was toen al 73 jaar oud toen hij dit dubbelconcert schreef. In 1911 was dat. Hij was net met pensioen, had al zijn ambten neergelegd en je zou denken, dan is het klaar. Maar toen gebeurde er iets moois. Zijn zoon, Max Felix, bleek een begaafd klarinetist, net begonnen aan zijn eigen loopbaan. En zoals ooit ook Brahms weer ging componeren door de betovering van één klarinetist, zo begon bij de oude Broeg de muziek opnieuw te vloeien, dankzij zijn eigen zoon. Hij schreef het concert speciaal voor hem dus, de klarinet, het instrument van zijn zoon, in een innig gesprek met de warme, donkere klank van de altviool. Terwijl stemmen die om elkaar heen slingeren, elkaar aanvullen, elkaar antwoorden, als een vader en een zoon die elkaar zonder woorden verstaan.

via de app reageert Thijs Tonnaar uit Thorn. Prachtige opname-app van dit mooie werk, waarin de klarinet al zingend in dialoog gaat met de altviool. Heel mooi samenspel en fantastisch kleurrijk spel in deze uitvoering. Ja, die was in handen van Ludmila Petrkova, klarinet, Alexander Beza, altviool, Praags Philharmonisch Orkest, onder leiding van Jerzy Beloglavec. En dat allemaal in het dubbelconcert van Max Broeg, geschreven voor zijn zoon Max Felix op de klarinet. Concert voor klarinet, altviool en orkest.

0: verder zacht en wiegend auf Flügeln des Gesanges. Een van de liederen van Felix Mendelssohn, gezongen door Anne Murray. En daarbij aan de piano Susan Graham. Wauw.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Sinfonia uit de kantate Gott soll allein mein Herz haben van Johann Sebastian Bach. In handen uitgevoerd van Masaaki Suzuki, zijn handen op het orgel. En van achter dat orgel leidde hij ook zijn Bach-collegium Japan.

0: beetje jazz op de donderdagochtend. Dankzij Benjamin Grosvenor, ook klassiek pianist. Hij speelde muziek van George Gershwin. Uit The Goldwyn Follies was dit Love Walked In. And guess who just walked in the studio? Ja, Carina Koor, ze is weer terug van weg geweest. Goedemorgen.
1: Ja, wel dank voor je tip waar ik mijn koptelefoon ook alweer in het
0: ja, want je bent een beetje
1: moest. Ik ben nog een beetje wazig, ja. Met mijn hoofd nog een beetje in de Terschellinger, strandduinen, wat.
0: Heerlijk.
1: Bosomgevingen. Veel kinderen waren daar ook. Heel veel kinderen, veel spelletjes gespeeld. Ja. Dus dit is een heel andere omgeving.
0: Ja.
1: Maar ja, wat dan heel fijn is, is dat ik met mijn neus in de donderdagverzoekmiddag
0: boven kan. Eigenlijk kan je gewoon alles op je af laten komen, toch?
1: Dat precies. Ja. Achteroverleunen. Ja. Producer Veerle moet dan wel heel hard werken, dus ik ga er denk ik toch een beetje helpen.
0: Staat ook al in de studio, dus dat is ook allemaal geregeld. Dus ja.
1: Ja, NPO Luister-app staat tot je beschikking. Laat ons weten wat we voor je zullen draaien op deze dag.
0: En dan benieuwd hoe je dan klinkt, ook nog een beetje wakker worden of zo.
1: Een beetje krakerig, hoor ik.
0: Nou, in ieder geval wordt het steeds vrolijker op deze zender. Ja, dat is weer het bruggetje naar de volgende muziek. Heet ook Immer Heiterer. Is een wals van Johann Strauss senior. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.

0: In de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand ook in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat met de stroomstoring in de Botlek te maken, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor de twee in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania, die blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan. Vandaag en morgen is het zonnig en ook erg warm, met 30 graden in het noorden van het land tot 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terda's om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karin Lacour.
6: Hey, Muziekfabriek.
7: Zou je een stukje willen draaien?
8: Het zou top zijn.
9: Alvast bedankt.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
10: Ja, en dan ben ik nog maar net terug van vakantie. 2 weken kinderkamp op Terschelling vlogen voorbij. Duurden tegelijkertijd eindeloos. En dus zit mijn hele hoofd nog vol met kampvuren, krabben zoeken, liedjes zingen, duinstruinen, vlaggen roven. Wat een genot om met mijn neus direct in de verzoekboter te vallen. En te weten dat jullie me vandaag gaan helpen om er de komende 2 uur een mooi programma van te maken. Dus laat het weten, welk liedje zit er onder je arm? Wat wil je horen? Stuur het naar deze studio. Producer Veerle en ik zijn er helemaal klaar voor. Met die NPO Luister-app kan je ons bereiken. En daarin lees ik ook dit bericht van luisteraar André. Jullie vragen deze hele zomer al om favoriete vakantiemuziek. Ik krijg dat heerlijke vakantiegevoel van Carmen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt

ouverture. De Toreador uit Carmen van Georges Bizet. Het London Symphony Orchestra speelde het speciaal voor luisteraar André. En vergeet niet, inspreken vinden producer Veerle en ik echt heel gezellig. Dus heb je een verzoek en zin om een berichtje achter te laten op ons verzoekmiddag antwoordapparaat. Schroom niet, pak die NPO Luister-app erbij en laat je stem horen. Lees ik ondertussen dit bericht van Sandro. Denk je alles ingepakt te hebben voor vakantie? Ben je stapel cd's? Ja, mijn auto werkt nog met cd's. Vergeten. Waaronder een mooi exemplaar van violist Théotime Langlois de Zwarte met werken van Vivaldi. Eenmaal weer op het thuisfront aangekomen, zou ik graag nog een werk van die cd horen. Mag het?

violist Theo Team Langlois de Zwarte bij Le Consort met een vioolconcert in D-klein van Antonio Vivaldi voor Sandro. En Oscar Spoel die stuurt een bericht via npoklassiek.nl/verzoek. Zo kan je je verzoekje ook bij ons indienen. Ik lees voor. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik de muziek van Nikolai Metner voor het eerst hoorde, om daarna in een rotvaart bijna het gehele oeuvre op vakantie naar Zwitserland grijs te draaien. Zijn muziek doet mij dan ook nog altijd denken aan het zitten in de auto, terwijl achter de raampjes de bergen verschijnen. Graag hoor ik één van mijn favorieten, het verhaal van de elfjes.

Alexander Malofeev op piano met Elfenmärchen, het verhaal van de elfjes uit de sprookjes van Nikolai Metner. Leentje stuurt: mijn vader zou onlangs afreizen naar Estland om daar vrijwilligerswerk te gaan doen voor het IBO, de Internationale Bouworde. Hij had voor onderweg graag een stuk van de Estse componist Pert Usberg willen aanvragen. Helaas heeft hij deze reis af moeten zeggen wegens het plotseling ziek worden van mijn moeder. Zouden jullie voor hem alsnog het prachtige stuk Uktu Ilu willen draaien?

0: het jeugdkoor Balsis zong Uchtu Ilu van Pert Uusberg. Nou, Leentje, producer Veerle en ik hebben 5,5 minuut ademloos in deze studio gestaan. Prachtig. Het is vertaald iets als avondschoonheid. Met recht. En Leentje laat nog weten, mijn moeder is gelukkig aan de beterende hand. Gaat stap voor stap weer vooruit. Zoals het er nu naar uitziet, kan mijn vader zich eind augustus wel in gaan zetten in Duitsland voor een ander project van de IBO. Heel fijn om te horen.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, een heerlijke terugkom-uitzending deze donderdag, de 13e augustus. Zo na mijn vakantie direct al jullie verzoeken te mogen lezen. Het is een waar genot. Ik zie hier bijvoorbeeld Ellen, die heeft het erg heet in Friesland. Wil daarom graag de Cold Song horen. Tim de Vries vraagt om muziek uit Kiki's Delivery Service van Joe Hisaishi. En luisteraar Neline, die staat op ons antwoordapparaat. Even afluisteren.
5: Als ik weer leef, dan wil ik contrabassist worden. En dan wel natuurlijk in het Koninklijke Concertgebouw orkest. En dan in het tweede deel van Dvořák de achtste. En dan lekker poem, poem, poem, poem, poem, poem, poem. Ah, dat lijkt me nou zo lekker. Vibraties door je hele lijf.

het Koninklijk Concertgebouw Orkest met het tweede deel, het Adagio uit de 8e symfonie van Antonin Dvorak. Op verzoek van Neline, het is namelijk donderdag verzoekmiddag. Dus laat vooral weten welk liedje er onder je arm zit vandaag. Stuur het naar deze studio met de NPO Luister app. Dat doet Tim de Vries. Hij appt: mag ik de muziek uit Kiki's Delivery Service aanvragen?

0: uit de film Kiki's Delivery Service hoorde je A Town with an Ocean View, muziek van Joe Hisaishi. En weer een knipperend lampje op ons verzoekmiddag antwoordapparaat.
1: Poeh, wat is het warm. Alle ramen, deuren en gordijnen heb ik dicht, maar het blijft heet. Misschien wat afkoeling met de Cold Zone? Groetjes uit Friesland van Ellen.

Verkoeling van Henry Purcell. What Power Art Thou? De Cold Song. Gezongen door Andrea Scholl voor luisteraar Ellen die het warm heeft. Bernadette schrijft: ik werk met een autistische jonge man, Tijn Sauerbrei. Op jonge leeftijd speelde hij dirigent op de muziek van het Zwanenmeer. We gingen toen nog samen naar het theater. Ondertussen gaat dat niet meer. Ik wil hem graag verrassen met het mooie, fijne, vrolijke, heerlijke gevoel van vroeger.

Hey Karin, net als jij, net terug van kinderkamp en ik dacht, ik luister even lekker mee deze middag. Ik doe nu net mijn kist open met al mijn leuke herinneringen en kleding die ik mee heb genomen vanuit Terschelling. Ik ben lekker aan het wegdromen op alle nummers. Ik zou het heel leuk vinden om ook nog Cinematic Orchestra met To Build a Home te horen, zodat ik nog verder kan wegdromen deze dag. Doei doei, succes met werken.

je hoorde Troy net vertellen dat hij zijn kist aan het uitpakken is. Misschien goed om even uit te leggen. Op dat kinderkamp, waar wij dus allebei leiding zijn, zitten al je kleren en je spullen in een kist. Een houten kist waar je ook op zit als we gaan eten. En als die bij terugkomst open gaat, komen de geuren en herinneringen je tegemoet. Je hoorde To Build a Home van zanger Patrick Watson en de Cinematic Orchestra. En dit is een verzoek van Liesbeth Vrieswijk. Mijn dochter, schrijft ze, Annelies Vrieswijk, heeft een prachtige solo-cd gemaakt met Franse vrouwelijke componisten die geschreven hebben voor saxofoon. Een cd die best eens beluisterd mag worden bij deze.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is de 37-jarige Barry van D. Hij werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor de twee in de plas in de problemen kwamen, is niet bekend. Het mogelijke stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat zeggen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem voor wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen, in plaats van dat het hier warmer wordt. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen daarom veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om die velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. En bijenhouders zijn bang dat de productie van honing ook dit jaar gaat tegenvallen. Door de aanhoudende droogte staan bloemen minder in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Volgens de beroepsvereniging Nederlandse Imkers is de schade vooral groot op droge zandgronden in het oosten van het land. Het weer dan vandaag en morgen volop zon. Het wordt erg warm. 30 graden in het noorden van het land tot 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
11: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karin Lacour.
12: Hey, Muziekfabriek.
13: Zou je een stukje willen draaien?
14: Het zou top zijn.
15: Alvast bedankt.
11: Donderdag, verzoekmiddag.
16: Ja, een betere thuiskomst in de Muziekfabriek na mijn vakantie had ik me niet kunnen wensen. De radiostudio weer in, samen met producer Veerle en al jullie verzoekjes, de een nog leuker, nog gezelliger dan de ander. Ga zo door, zou ik willen vragen. Want de speellijst is leeg nog tot 2:00. De NPO Luister-app hopelijk vol. Laat ons weten wat je wil horen en waarom. Zo schrijft Heiko. Mag ik Naast de altijd aanwezige aandacht voor Wolfgang Amadeus Mozart, ook is iets horen van zijn vader Leopold. Leuk om te horen waar hij het talent eventueel van geërfd heeft.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In het Rotterdamse havengebied worden diverse incidenten gemeld. Aan de Moezelweg in het Europoortgebied was na 12 een explosie, meldt de politie. Er is 1 dode en ook een onbekend aantal gewonden. Vanochtend legde de Esso-raffinaderij in de Botlek de productie stil vanwege een stroomstoring daar. Er werd gas afgefakkeld, wat veel zwarte rook veroorzaakte. En op de Maasvlakte was ook nog een stroomstoring. Onderzocht wordt nog of dat te maken had met de storing bij de raffinaderij. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.

0: Eigenlijk Frank Jamil. Op zijn hoorn bij het Zweedse Kamerorkest speelde muziek van Leopold Mozart op verzoek van Heiko. Het is donderdag verzoekmiddag, nog een uur tot twee uur. Dus laat het weten als je nog een verzoekje hebt, een liedje in je hoofd. En dan gaan we proberen dat te draaien. Clemens schrijft, hoi Karin. Ik ben net terug van vakantie met mijn dochter Diewertje in het Salzburger Land. Heerlijk elke dag op de racefiets langs azuurblauwe bergmeertjes en hoge bergtoppen. De laatste dag hebben we een Sound of Music fietstour gemaakt. Een onvergetelijke ervaring. We hadden een superleuke jonge gids uit Ierland, Chloe. En zij had een speaker meegenomen, zodat we tijdens het fietsen konden meezingen. Wil je iets uit die film draaien?
1: Raindrops on roses. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages.

Julie Andrews zong My Favorite Things uit The Sound of Music. Ik heb dit even opgeschreven hoor, Clemens, dat er een Sound of Music fietstour bestaat in het Salzburgerland. Dat lijkt me echt fantastisch. Miklos, die appt met de NPO Luister app. Ik ga morgen met mijn vriendin naar de film The Odyssey en we verheugen ons er erg op. Zou je alvast voor ons iets uit de soundtrack willen draaien?

0: Muziek uit de film The Odyssey. Filmkraker, bioscoopkraker op dit moment. En Ludwig Göransson, die schrijft de muziek, heeft de muziek geschreven ervoor, heeft sinds The Mandalorian een grote voorkeur voor blokfluiten. Fluiten in zijn filmmuziek ook in deze track weer heel goed te horen. En luisteraar Matthijs Vijverberg, die staat op ons antwoordapparaat.
1: Goedemiddag. Vorig jaar deze dag overleed mijn lieve en stoere broer Mark. Hij was een groot bewonderaar van Purcell. En ik zou graag voor hem iets vrolijks willen laten horen. Come ye sons of art, het eerste deel. Alvast heel veel dank.

The Academy of Ancient Music speelt het openingsdeel uit Come Ye Sons of Art van Henry Purcell. Speciaal voor Matthijs, dankjewel voor je bericht. Ivo de Graat schrijft, zou je voor mij The Lord Bless You and Keep You van John Rutter kunnen draaien? Ik heb dit onlangs gezongen met mijn koor.

0: The Lord Bless You and Keep You van John Rutter. Je hoorde de Cambridge Singers bij City of London Symphonia.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, het duurt nog een half uurtje, deze verzoekmiddag op donderdag 13 augustus. We maken er het allermeeste van. Ik lees hier Els, die wil graag iets van Nemanja Radulovic, want ze is fan. Roosje vraagt om Elias van Mendelssohn. Waanzinnig mooi koorstuk, hebt ze, dat je bijna nooit hoort op de radio. Nou, producer Phil en ik doen ons best. Eerst dit bericht van JP. Hij, zij schrijft 29 juli. Zijn wij naar het concertgebouw geweest. Daar liet het Bundesjugendorkester en vooral pianist Georgi Gigashvili ons op het puntje van onze stoel zitten. Ze brachten ons in muzikale extase met Rachmaninoffs derde pianoconcert. Wat een interactie tussen muzici, dirigent en pianist. Zou je het eerste deel willen laten horen? Niet alleen voor mij, maar voor alle muziekliefhebbers. Ja, helaas hebben we geen opname van Gigashvili kunnen vinden, maar hopelijk kan Live over Ansnes op piano je ook bekoren.

Live over Ansnes op piano bij het London Symphony Orchestra. Openingsdeel uit het pianoconcert nummer 3 van Sergei Rachmaninoff. JP zag dit live in het concertgebouw en wilde dit graag voor zichzelf, maar vooral ook voor alle muziekliefhebbers aanvragen. Ik denk, als je dat nog niet was, zo'n muziekliefhebber, dan word je dat door deze muziek. Roosje schrijft: hallo Karin, zou je iets willen draaien uit de Elias van Mendelssohn? Een waanzinnig mooi stuk dat je helaas maar zelden hoort op de radio. Wij als Twents Oratoriumvereniging uit Hengelo gaan het deze november uitvoeren. Je doet me daar een heel groot plezier mee.

een deel uit de Elias van Felix Mendelssohn voor luisteraar Roosje. En Maarten stuurt via de NPO Luister-app Dag Karien. Op deze zomerse dag zou ik graag het eerste deel van Bach's eerste Brandenburgse concert horen. Vrolijke klanken die perfect passen bij deze dag.

voor luisteraar Maarten. De soundtrack van deze zomerse dag. Johann Sebastian Bach's Brandenburgsconcert nummer 1, deel 1. Els ten Oude schrijft: "Ha Karien, fijn om je stem weer te horen. Graag wil ik een muziekje aanvragen. Ik heb fijne herinneringen aan de Fado-muziek en dan van zangeres Dulce Pontes het lied Canta del Mar. Jaren geleden gezien en gehoord en ik vond en vind het nog steeds prachtig. Alvast hartelijk bedankt."

Cansao do Mar, lied van de zee door Dulce Pontes, gezongen op verzoek van Els den Oude. En ja, zo is deze verzoekmiddag dus alweer bijna voorbij. Maar morgen om 12 uur is er weer een muziekfabriek. En zometeen is hier Sander Zwiep met Maatwerk. Blijf dus luisteren, blijf genieten van de muziek. Niet in het minst met dit laatste verzoek van vanmiddag. Luisteraar Els, dat is een andere dan die van zojuist, schrijft: graag wil ik een verzoekje indienen en wel muziek van Nemanja Radulovic. Ik vind hem echt heel goed. Graag zijn nummer Tsardas.

NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huynen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rijmuziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: in stadsbussen in Tilburg. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom gaat stilvallen. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. Een golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat systeem stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer dan volop zon, erg warm, 30 graden op de Wadden, 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: NPO Klassiek. Max.
4: Ja, goedemiddag. Voor mij geen groen links, maar blauw links. Als linkshandige zat mijn linkerhand altijd vol met inkt van mijn vulpen. Was er maar een linksbijstandverzekering. Hier is muziek van Rachmaninoff.
3: Maatwerk.
4: Die was ook blauw links.
3: Met Sander Zwiep.
4: Maar ook erg handig.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk wat misging bij het loskoppelen van de leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, veroorzaakt door een stroompiek. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend, tijdens een pro forma zitting in de rechtbank, zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is de 37-jarige Berry van D. Hij werd eerder veroordeeld voor brandstichting.

0: Scherzo in D-klein van Sergei Rachmaninov, die nog maar 14 jaar oud was toen hij het componeerde. Hij was linkshandig. Vandaag is het de internationale linkshandigendag. Vincent Bolwerk stuurt een foto van zijn scheurkalender met erop de uitleg. Deze dag is in het leven geroepen om de bevolking bewust te maken van de ongemakken die linkshandigen ervaren in een maatschappij die traditioneel op rechtshandigen is ingesteld. Dat klopt inderdaad. Bijvoorbeeld Pascal Jacobsen van Bluff, die moet speciale gitaren kopen die dus voor zijn linkshandigheid zijn aangepast. Er zijn niet zoveel van als voor de rechtshandige gitarist.
1: De bestemming.
0: Of je nou links of rechts bent, je kunt meedoen met onze puzzelopdracht. De bestemming van vanmiddag. In het buitenland een stad. Maar ja, welke stad? De hints van vandaag zijn Oudebrug, Machiavelli en David. Wat is de bestemming van vandaag? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon en hoor je om 16:45 of je hem gewonnen hebt. Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oudebrug, Machiavelli, David.

Ophélie Gaillard, cello en directie van het Pulcinella Orchestra in het eerste deel uit het celloconcert in A groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Van hem wordt ook verondersteld dat hij linkshandig was. Maurice Hanen die appt, ja, bestaan er eigenlijk ook linkshandige strijkers? Ja, jazeker bestaan die, maar het schijnt Maurice dat ze eigenlijk allemaal het vak van violist, cellist en zo geleerd krijgen op dezelfde manier als een rechtshandige. Het is natuurlijk sowieso een vrij complexe beeld.

bezigheid strijken, het instrument bespelen. En ja, het schijnt dat beide handen dat eigenlijk net zo makkelijk oppakken, of je nou links of rechtshandig bent. En in het orkest zou het ook wel onhandig zijn, hè? Als er precies tegenovergesteld wordt gestreken, krijg je een stok in je oog of zo, omdat degene naast jou linkshandig is of rechtshandig. Interessant artikel, zoek eventjes op NPO Klassiek, linkshandigen in de klassieke muziek.

0: Alexandra Taro speelde een van de stukken van Alexander Scriabin voor piano. Voor de linkerhand. Jazeker. En dit was nummer 1, een prelude in Cis Klein. Als je al met één hand zo kunt spelen, geweldig. En daarvoor His Left Hand. Een koorwerk van Sven David Sandström op een liefdestekst uit Hooglied. En wat doet die linkerhand? Nou, Hooglied 8 vers 3. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelst mij.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En hij schreef een pianoconcert voor de linkerhand, Maurice Ravel. Dat laat ik een andere keer horen. Dit is ook van Ravel, Le Tombeau de Couperin. De orkestversie met Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth.

En dat was de orkestversie van de Tombeau de Couperin van Maurice Ravel door Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth. Interessante bespiegelingen en ervaringen met linkshandigheid in de muziek komen er binnen. Ik deel er graag een paar. Vert Sauter die appt in mijn orkest, Philharmonisch Orkest ´s-Hertogenbosch, speelt een contrabassist die de andere kant instrijkt. Hij zit in het orkest wel aan de binnenkant, zodat het niet erg opvalt. Dat is ook wat. Strijd je links en dan word je ergens weggemoffeld. Nou, Tunde zegt, ik ben een linkshandige altviolist en speel inderdaad gewoon met instrument links en strijkstok rechts. Wel ben ik meestal beter in intonatie, dat doe je met links, dan in lastige streekjes met rechts. Alfred Poort zegt, onze dochter werd geboren met een handafwijking. Ze heeft andersom viool leren spelen. We hebben een linkshandige viool laten maken en ze speelt dus tegen de andere in. In het ensemble inderdaad even uitkijken, maar met mij samen aan de piano geen probleem. Ten slotte Rijnt die zegt, ja, wist je dat er ook piano's voor linkshandigen zijn gebouwd? Met de bas rechts en de diskant hoognootjes links. Spiegelbeeldig dus, geen grap. Al dus pianostemmer Rijnt Ezinga.

De Takemitsu gitaarbewerking van Hey Jude van de Beatles. Andrea Dieci die tokkelde hier wel gewoon met zijn rechterhand. In tegenstelling tot Sir Paul McCartney, beroemde linkshandige gitarist. En ja, als je dan een Beatles tribute band bent, dan is het de vraag, hoe ver ga je met het kopiëren van de Beatles? Moet je dan ook andersom gaan spelen als gitarist? Iemand op internet zegt, I saw a Beatles tribute band on Saturday. They were okay, but Paul was right-handed. That was a dealbreaker. Moet je het serieus aanpakken, mensen.

Gerald Finley zong Sunset uit de Schotse liederen Liedzettingen van Ludwig van Beethoven. De liederen bestonden al daar in die prachtige landschappen, de hooglanden. Nicola Benedetti op viool en zij is ook linkshandig. Dat is vandaag eventjes de focus. Shaco Kenny Mason op cello en Benjamin Grosvenor piano. Ze zijn ook handig, maar waarschijnlijk niet links. Tot besluit dit uur. Want we zaten een klein beetje in de Schotse sfeer nu. Het slot uit de Schotse symfonie van Mendelssohn op weg naar wat zuidelijker streken aan dezelfde kant van de Noordzee. John Dowland en muziek die Handel schreef in zijn Engelse periode. En muziek van Charles Villiers Stanford. Tot zo.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, meldt de politie. Een aantal mensen raakten gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk wat is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daarom moesten de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen en dat veroorzaakte veel rook. Inmiddels is die stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er ook brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners vast in hun huizen, water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in een strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. De 76-jarige bisschop hoort eind september zijn straf. Het weer volop zon, erg heet, 30 graden op de Wadden, 35 of 36 graden in het zuiden van het land. Morgen loopt de temperatuur nog wat meer op, maar vanaf het weekend gaat het afkoelen en is er ook kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Laat je vooral.

0: schaatsen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: NPO Klassiek. Max.
3: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
2: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Muziek maakt blij de Merrymakers van Eric Coates. Het was januari 1923. Componist Eric was in de 30, woonde nog bij zijn ouders in huis. Hij keek uit het zolderraam naar de bomen langs de mooie laan en dacht eraan: componeren is een prachtige baan. BBC Philharmonic onder leiding van John Wilson.
1: De bestemming.
0: Ja, het is donderdagmiddag, dus je maakt nog steeds kans. En dan hoor je om 16:45 misschien wel jouw naam als winnaar van onze draadloze hoofdtelefoon. Want ja, wat is de bestemming van vandaag? De hints zijn Oudebrug, Machiavelli en David. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oudebrug, Machiavelli, David.

Ja, daar word je rustig van, hè. Come Heavy Sleep. En daarvoor Flow My Tears. Muziek van John Dowland, gespeeld door Eminem, Maarten en Mike. Maarten Ornstein op basklarinet en Mike Ventros op luid. Nu Estelle's The Morn uit een van de opera's van Handel, L'Allegro, Il Penseroso en Il Moderato. Estelle's The Morn, zoals de ochtend aanbreekt. Het is een poëtische regel en ik las de volgende uitleg. Het is een soort vergelijking tussen enerzijds de stille, geleidelijke komst van de dag, die langzaam de duisternis van de nacht verdrijft, en anderzijds de heldere waarheid en rationeel denken die zachtjes illusies, verwarring en valse verbeeldingen kunnen wegnemen om een heldere en verlichte geest te herstellen. Wat muziek al niet vermag.

Keith Jarrett, ook geweldig in jazz. En hier speelde hij Handel Courante uit de eerste klavercimbal suite. Na As Steals the Morn van Handel, Mark Padmore en Lucy Crowe zongen het bij The English Concert onder leiding van Andrew Manzi. Maatwerk.

0: met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
1: Nu Handel's Music for the Royal Fireworks met Collegium 174, het orkest onder leiding van Václav Lux. In een interview zei hij: al heel vroeg wist ik dat muziek mijn leven zou worden. Ik herinner me dat ik 11 was toen ik in de klas een keer Eine kleine Nachtmuziek hoorde. Op dat moment wist ik dat ik muziek wilde maken. Ik begon als pianist en hoornist. In 2005 moest ik een keuze maken: doorgaan als muzikant of mijn eigen ensemble oprichten. Ik deed het laatste, ik kwam met Collegium 174. Maar wat een avontuur was dat. In het begin leefden wij op enthousiasme. Veel ensembles ontstaan pas als hun financiële basis is veiliggesteld. Voor ons was het precies andersom. Een idee, plus risico, plus chaos. Het was onze punkperiode. En inmiddels zijn we 20 jaar verder. En ik had me nooit kunnen voorstellen dat we nu op het internationale podium zouden staan.

Ja, het moest een geweldige vuurwerkshow worden in 1749. George II had het voor zijn volk georganiseerd om de overwinning op de Fransen te vieren, na een van de vele oorlogen uit onze geschiedenis. Maar, zo schreef een ooggetuige, het begin van de show was best leuk met wat felle vuurpijlen, maar daarna zakte het spektakel nogal in. Er was nauwelijks vuurwerk te bekennen, een deel van het publiek droop al af. En om de mislukking compleet te maken vloog een van de paviljoens halverwege de muziek ook nog in de fik. Handel die redde wat hij redden kon, dat was namelijk de muziek. En die is gebleven. Music for the Royal Fireworks door Collegium 1704 onder leiding van Václav Luks.

De Gesualdo Six zongen The Bluebird van Charles Villiers Stanford. En die vogel die verwijst naar de Cyalia, een uit het geslacht der lijsters. Mooi zingende lijsters. Volgens mijn informatie leeft hij alleen in Amerika, in de VS, Noorden. Ja, en Charles was toch een Engelsman. Nou, het zal wel gebaseerd zijn op een gedicht met iets Amerikaansigs. Op 13 augustus 1899 werd Alfred Hitchcock geboren. De filmregisseur die een goede relatie zou hebben met componist Bernard Herrmann. En daarmee sluiten we dit uur af met een liefdescène uit Vertigo. Fantastische film op weg naar het finale uurtje maatwerk van deze week.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Nas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
5: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: 12 dagen lang topmuzici en

0: en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
1: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. De 4 terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terrorismezaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als een protestactie. Dat zei de dader van die aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van terrorisme. En Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen nu. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. Het weer vanavond blijft nog lang zonnig en erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen dan opnieuw weer veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen van het land dan tot maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank.

0: 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: NPO Klassiek. Omroep Max.
3: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
4: Ja.
3: En wat houdt maatwerk dan in?
5: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
2: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Een souvenir van Tchaikovsky door de United Strings of Europe, zo heet dit strijkorkest. Hun eerstvolgende concert is pas in november, maar als je wil spelen ze vanavond al bij je thuis. Jazeker, als je een computer en een keyboard hebt. Dit orkest heeft zichzelf namelijk laten opnemen en is nu als computerprogramma te koop. Dan kun je zelf lekker strijken met je keyboard en de United Strings of Europe. Ja, het zal ongetwijfeld wat geld in het laadje hebben gebracht.
1: De bestemming.
0: Die brengt geen geld, maar wel een draadloze hoofdtelefoon in het laadje als je wint vanmiddag. Want wat is de bestemming van vandaag? De hints zijn Oude Brug, Machiavelli en David. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oude Brug, Machiavelli, David.

Het rietkwintet Kalefax kan alles. Zo beliezen zij hier een pianosonate. Het langzame deel eruit. De pianosonate in E klein van Florence Price. Prachtige naam, Florence Price. Es ist nichts gesundes an meinem Leibe. Het is de naam van een parel van een Bach-kantate. Echt schitterend hoe hij daarin bepaalde melodieën met elkaar verweeft. Maar goed, als je kampt met lichamelijke malheur. Nichts gesundes an meinem Leibe. Als je ziek bent, dan heb je baat bij de medici.

Het spel van het Nightingale String Quartet, misschien vernoemd naar Florence Nightingale, met het deel Mozart uit het Rosentuinspel, compositie van Ruud Langgaard uit Denemarken. Na het begin uit de kantate Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe van Johann Sebastian Bach, het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman. Ja, net als het Nightingale Quartet, van een nachtegaal nu naar een leeuwerik, een opstijgende leeuwerik met Ray Vaughan Williams als luchtverkeersleider. Het lijkt me heerlijk om een vogel te zijn. Geen toren die naar je schreeuwt als je als piloot zit te wachten. Max Air 123, climb and maintain flight level 350. Nee hoor, het hoofd omhoog, blik op oneindig en gaan met die banaan. Met die leeuwerik.

Het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Manzi met de Olympische vioolbeheersing van violist James NS. En of je nou met de NS of per auto reist of thuis bent in dit heerlijke tropische weer van deze middag, nou misschien vind je het helemaal niet heerlijk, we kunnen het hoofd koel houden met The Lark Ascending van Rafe Vaughan Williams. Maar ja, we ruilen die lark, de leeuwerik, toch weer in voor een andere vogel, een nachtegaal. Wel een heel oud beestje hoor, een nachtegaal uit 1844 van Felix Mendelssohn.

Het stuk Adoration van Florence Firenze Price, gespeeld door flautiste Lisa Friend met pianist Rohan da Silva. Zolang Rohan dus met Lisa speelt, blijft hij in de Friend Zone. Haha. En daarvoor De Nachtegaal, een van de liederen van Felix Mendelssohn, door het Kamerkoor Stuttgart.

0: de bestemming.
1: En omdat het donderdag is, dus de ontknoping, wie gaat hem winnen, die hoofdtelefoon. Vandaag waren de hints Oudebrug, Machiavelli en David. Goedemiddag Sander, zegt de dagfinalist. Luisterend naar jullie heerlijke muziekprogramma, kon ik terugkeren naar het centrale plein van Florence, waar ik gezeten bij de fonteinen onder toezicht oog van David een gesprek aanknoopte met twee Italiaanse gratiën. Ze leken zo weggelopen uit Botticelli's schilderij met de drie gratiën dat ik even daarvoor in het Uffizi had bewonderd. Als arme student ben ik ruim 40 jaar geleden naar de bestemming van vandaag, Florence dus, gelift, waar ik dromerig over de Ponte Vecchio, de Oude Brug, heb gekuierd. Geweldige proza met herinneringen van Arjen de Jager uit Medemblik. Ja, de vraag is dus wie wint de hoofdtelefoon? De finalisten waren deze week Yvonne Baks, Karin de Vos, Klaas Petter en Arjen de Jager. Computer, spreek. Alsjeblieft.
0: Klaas Petter.
1: Klaas, gefeliciteerd met de hoofdtelefoon en de rest volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dit is muziek die zich afspeelt in Florence.

René Fleming zong O mio bambino caro uit Gianni Schicchi van Puccini. Ach, papi, ik hou van hem. Hij is zo knap. Ik wil naar de Porta Rossa om een ring te kopen. En als mijn liefde voor niets blijkt te zijn, dan ga ik naar de Ponte Vecchio om mezelf in de Arno te gooien. Ach, wat een heerlijk puur sentiment in deze opera die zich volgens mij afspeelt in Firenze, Florence. En ik zie heel veel mensen die er ook zijn geweest en zeggen, ja, het was er bloedheet en het kan er verzengend warm zijn in de zomer. Maar wat schitterend, die Duomo. En natuurlijk David en de replica van David. Het is vandaag ook de sterfdag op een 13 augustus was dat ooit van Florence Nightingale. Ja, dat was eigenlijk de hele aanleiding van het verhaal. Werd geboren in en vernoemd naar de stad Florence. Zo, na 5 uur komt het podium met Camille Jansen live vanaf het Grachtenfestival. Niet in Florence, maar Amsterdam. In Matuk is wel het laatste woord aan Florence Nightingale. Ze zei, als er niemand zou zijn die ontevreden was met wat hij heeft, zou de wereld nooit iets beters bereiken.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos-album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan de ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of over het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen gisteren schade op aan het centrale deel van hun netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf. Daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm bij 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Camille Janssen.

Dit is Podium op het Grachtenfestival, live vanuit het College Hotel aan het Roelof Hartplein in Amsterdam. Welkom, fijn dat je luistert. Bij ons is de jazzzangeres Nina Rompa. Ze speelt vandaag een thuiswedstrijd, want ze is geboren en getogen in Amsterdam. Ze zingt en ze schrijft haar eigen liedjes in het Nederlands. En daarnaast werkt ze ook als zanger in de Braziliaanse band Cantorias, in Kika Sprangers Large Ensemble en het Cobra Ensemble. Morgen speelt ze op het festival haar nieuwe album Hoog, in samenwerking met Three Violas, in de Zuiderkerk om 8:00. En dit album is nog niet uit, maar ze gaat het wel in zijn geheel laten horen. Het komt uit op 9 oktober. En ze gaat ons wel vandaag in Podium ook een sneak peek geven van de single en de titeltrack. Eerst speelt ze hier met de gitarist Gijs Idema.

0: Je hoort hier live vanuit het College Hotel Nina Rompa, de zangeres, samen met gitarist Gijs Iedema, het stuk Bro, Bro, Bro, Bro, Bro, Bro. Morgen in de Zuiderkerk om 8:00 speelt Nina de première van haar album, of moet ik eigenlijk zeggen een sneak preview van haar album, Hoog, in samenwerking met Three Violas. Op het podium staan dan Mo van der Does op klarinet, Gijs Iedema op gitaar, William Barrett op contrabas, Geerten Veller op altviool, Floris Faber op altviool, Hessel Moeselaar op altviool. Nina, goed jou hier te hebben.
1: Goed om hier te zijn.
0: Ja, welkom. Allereerst, wat een supermooie tekst. Van wie is die tekst?
1: Dankjewel, die tekst is van mij.
0: Prachtig, ja.
1: En wat ik wel heel leuk vind om te vermelden, is dat ik voor dit project, voor dit album, eigenlijk alle muzikanten heb gevraagd om ook een stuk aan te dragen voor op de plaat.
0: Ja.
1: Want naast fantastische muzici zijn het ook waanzinnige componisten allemaal. Ja. Dus het stuk dat je net hoorde is een compositie van Gijs. Van Gijs Iedema, die hier zit te spelen met mij. En de teksten heb ik allemaal gemaakt. Dus het is echt een samenwerking met alle muzici uit de band eigenlijk.
0: Wauw, echt een kruisbestuiving. Ja, want jij hebt jazzzang gestudeerd en op het podium staan morgen klassieke muzici en jazzmuzici. Maar je hebt ook, je hebt jezelf ook wel eens klassiek genoemd, lees ik terug. En je muziek heeft ook veel invloeden van indie en van folk en van pop. Waar voel je je nou het meest in thuis?
1: Goeie vraag. Ik denk eigenlijk tussen heel veel dingen in. Dat ik me daar het meest thuis voel. Ik geloof niet dat ik het leuk vind om me maar met één ding bezig te houden. Dus ik heb heel veel verschillende projecten. Wat je zei al, de Braziliaanse band, Cantorias. Ben ik dol op Braziliaanse muziek, maar ook op klassieke muziek en op volksmuziek. En dus ik het liefst beweeg ik me tussen heel veel dingen in.
0: Maar een oude muzikantengrap die mij op het conservatorium altijd werd verteld, is dat jazzmuzikanten niet kunnen lezen en klassieke muzikanten niet kunnen onthouden.
1: Ja.
0: Is er een cultuurverschil voor jou tussen die twee?
1: Nou, jawel, tuurlijk wel. Ik heb mijn hele jeugd viool gespeeld, klassiek viool. En in een jeugdorkest gespeeld. En natuurlijk is er een andere cultuur. En is er, kom je dan uit een andere, met een andere achtergrond op een conservatorium terecht. Maar ik heb ook het idee dat het in de laatste paar jaar steeds meer aan het mengen is. En dat het die hokjes niet meer zo vast zijn als ze waren. En ja, natuurlijk, er is een andere cultuur. Er is een andere achtergrond, een andere manier van bepaalde dingen doen. Maar ik vind het juist heel leuk dat het steeds meer met elkaar verweeft en dat het allemaal niet meer zo vast zit.
0: Dat ben ik met je eens. Ja. Zeker als dit het resultaat is. Ik las ook in een interview dat jij, toen je aan het conservatorium studeerde nog, dat je je wel eens ook geïntimideerd voelde. Wat zou je willen meegeven aan de nieuwe generatie?
1: Misschien een beetje inhakend op wat ik net zei. Toen ik op het conservatorium studeerde, nu klink ik heel oud, dat valt best mee, maar het was echt best wel een andere tijd. Ook op de jazzafdeling in Amsterdam, het was echt wel heel erg op bebop gericht. En dus ik
0: bebop, de oude stijl jazz.
1: Ja, en gewoon, het was echt heel erg alleen maar die kant op eigenlijk en heel strak. En ik vond dat toen intimiderend, ook omdat ik dus eigenlijk heel erg uit een andere hoek kwam, uit die klassieke hoek. En ik denk dus dat het nu, en dat vind ik heel goed, ik denk dat het al heel erg is veranderd nu. Dus dat er al een andere sfeer is en een andere, dat je veel meer je eigen ding mag doen. Dus eigenlijk zou ik willen zeggen, ga vooral lekker je eigen ding doen. Je hoeft helemaal niet alleen maar jazz te spelen of alleen maar klassieke muziek. Muziek is muziek. Vind ik.
0: Nou, lijkt me een hele mooie boodschap. Over muziek gesproken, wat wil je spelen nog?
1: Wij gaan nog een stuk IJsreus spelen.
0: IJsreus.
1: En dat is ook een compositie van Gijs. Die prachtige gitaarstukken van Gijs, die lenen zich heel goed voor de duo vorm. En IJsreus, de titel refereert naar een hele grote ijzige planeet, zoals Neptunus. Dat is een hele grote IJsreus. En we gaan ook nog groen spelen en dat is een stuk van mij.
0: Mooi, en dat refereert naar de kleur groen.
1: Ja, het is niet zo duidelijk. Mijn teksten zijn nooit zo letterlijk en dat vind ik ook wel fijn. Het is een beetje toevallig op de tekst gebaseerd, heeft het deze titel gekregen.
0: Wat we er zelf in willen horen.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Dat vind ik het leukst.
0: We gaan luisteren.
1: Dankjewel.
0: Nog wel goed om te vertellen. Nina die heeft een ongeluk gehad met haar enkel, dus ze beweegt wat langzamer terug naar het podium. Nog één keer dan op het podium. Gijs Iedema, de gitarist. En Nina Rompa, de zangeres. Nog één keer een klein applaus, jongens.

0: Je hoorde het stuk Groen van Nina Rompa, begeleid door gitarist Gijs Iedema. Morgen is zij nog te horen in de Zuiderkerk. Dan staat ze met 7 andere muzikanten op het podium, waaronder 3 altviolisten en 4 jazzmuzikanten. Ja, en Nina, we hebben dus ook nog wel iets spannends, want morgen komt de single van je album uit. Klopt dat?
1: De eerste single komt uit.
0: En kan je even kort wat vertellen over hoe dit album tot stand gekomen is? Je hinterde er net al even naar.
1: Ja, nou eigenlijk was mijn idee voor deze samenwerking al heel lang geleden. Ik volgde al een tijdje de 3 viola's en ik vond dat ze fantastische muziek maakten.
0: Die 3 altviolen.
1: Die 3 altviolisten, ja. En ik speelde al langer samen met Gijs, Mo en William. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk nieuwe muziek maken en ik wil dat samenvoegen. En toen zijn we, ik denk alweer 2 jaar geleden, voor het eerst samengekomen. En toen ben ik gaan plannen voor de albumopnames.
0: Te gek.
1: En, ja, die zijn geweest.
0: En dat album komt uit op 9 oktober. Ja. Maar dan kan je dus morgen in zijn totaliteit al live horen in de Zuiderkerk. Ja, en nog even over die albumtitel. Ik vind de titel van het album heel mooi. Waar komt dat vandaan, het Nederlandse woord hoog?
1: Hoog. Nou, ik heb veel van deze muziek of deze teksten op de muziek al in de afgelopen paar jaar geschreven. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik in elk lied het woord hoog had zitten.
0: Ja, ook in het eerste lied.
1: Ja, en dat was gewoon helemaal toevallig zo gegaan. En toen realiseerde ik me ook, natuurlijk ook tijdens het schrijven, dat heel veel van de muziek maakt wel referenties naar de natuur of naar de ruimte. En alle, ja, die oneindige ruimte die om ons heen is. Ik denk dat ik word getrokken naar alles hier boven ons. En dat woord hoog, dat kwam gewoon overal in terug. Dus ik dacht, dat is een rode draad geworden.
0: Een hoge rode draad?
1: Ja, een hoge rode draad.
0: Nou,
1: ja.
0: Waanzinnig. Ja, dan nog 1 keer morgen dus in de Zuiderkerk om 8 uur... met op het podium Mo van der Does op saxofoon en klarinet. Gijs Iedema op gitaar, William Barrett op contrabas. En dan 3 altviolisten, Hessel Moeselaar, Faber, hoe heet het?
1: Floris
0: Faber.
1: Ja. En Geert de Veller.
0: Dank je, Geert de Veller. En natuurlijk jij, Nina Rompa, die dat dan allemaal bezingt. Mogen we een stukje luisteren?
1: Zeker. Morgen komt namelijk de eerste single uit van het nieuwe album. En dat is ook de titeltrack, Hoog. En hij is dus morgen pas uit. Maar jullie krijgen hier een echte, hoe zeg je dat? Preview?
0: Sneak peek.
1: Sneak peek.
0: Dit is Hoog van Nina Rompa.

0: Hoog van Nina Rompa, tevens ook de titeltrack van haar nieuwe album, dat op 9 oktober uitkomt. Ja, naast mij zit nu Marijke Schreur. Zij is de programmeur, hoofdprogrammeur van het Grachtenfestival en daarnaast ook saxofonist. Marijke, welkom.
1: Dank.
0: Allereerste vraag is eigenlijk, wat gaat er allemaal mis tijdens het organiseren van het Grachtenfestival?
1: Nou ja, de reden eigenlijk dat ik voor het Grachtenfestival ben gaan werken, of überhaupt voor een festival ben gaan werken, is omdat ik dacht, oh heerlijk, daar gaat gewoon helemaal niks mis. Ja, en in de praktijk is dat ook bijna altijd wel zo.
0: Bijna altijd waar?
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk altijd kleine dingetjes. Maar...
0: jij zit inmiddels in je vierde jaar als programmeur bij het festival. Doe je dingen anders dan 4 jaar geleden?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat mijn motto nog altijd een beetje hetzelfde is. En dat is wel echt zoveel mogelijk muzici een kans geven. En natuurlijk is het tof dat er muzici met het festival meegroeien. Ja. En dat je sommigen voor een tweede of een derde keer zelfs uit kan nodigen. Maar Maxime is eigenlijk, wie nu achter de piano zit, wel een mooi voorbeeld. Want zij stond echt letterlijk 4 jaar op mijn lijstje. Zo van, leuk om haar een keer een plekje ergens te kunnen geven. Maar piano's zijn schaars, dus ja, of het kost heel veel geld om de eentje in te huren. Ja. Dus dat moet dan net samen kunnen vallen. En ja, dit jaar gelukt.
0: Nou ja, om nog maar even uit te geven wat een enorme productie het Grachtenfestival is. Er zijn 160 concerten dit jaar. En daarvan heb je er 90 geprogrammeerd. Waar ben je het meest trots op dit jaar? Zonder, natuurlijk is alles mooi, maar zijn er uitschieters?
1: Nou, er zijn uitschieters. Dat zijn wel de concerten waar ik zelf de meeste tijd in heb gestopt. Dus bijvoorbeeld Grachtenfestival Ensemble. Die zoek je zelf bij elkaar. Arrangementen heb ik daarvoor laten maken. Ja. Programma heb ik daarvoor bedacht. Presentatie erbij, rode draad erin. Repetities regelen voor ze, slagwerk inhuren, nou, noem maar op. En als je daar dan zit, dan zijn dat wel de concerten waar ik zelf het meest van geniet. Dat geldt ook wel voor de avonden in Felix, moet ik zeggen.
0: Felix Meritus.
1: Ja, daar is ook echt een enorm proces aan vooraf gegaan.
0: Wat gebeurt er in de Felix dan?
1: Dus daar hadden we 3 avonden nu op rij de genomineerden voor de Grachtenfestivalprijs.
0: Dat is een prijs.
1: Ja, dat is een prijs. Ja. En zij mochten alle drie, eigenlijk hadden zij een carte blanche om een eigen avond samen te stellen. Dus ik ben ook zeker een jaar met ze in gesprek geweest van wat ga je dan spelen en met wie en op welke manier ga je die zaal gebruiken. Wow. Ja, dan zit ik wel heel trots op het balkon daarboven.
0: Als een soort programmeur, moeder die er onder de vleugels. Oh, wat ontzettend mooi. Ja, en jij speelt trouwens zelf ook saxofoon. Heb je nooit de verleiding gehad om dan elk een van je eigen ensembles te programmeren? Het is toch wel makkelijk om een concert te regelen dan, lijkt me.
1: Ja, maar ook een beetje belangenverstrengeling. En, niet helemaal de bedoeling.
0: Niet helemaal. Oké, we gaan dus verder naar inderdaad Maxime, die je dus inderdaad net al even aankondigde. Hier in het College Hotel in Amsterdam, waar we nu live zijn, is toegetreden. Het On The Piano Duo. Dat zijn de Nederlandse Maxime Snatersen en de Italiaan Marco Mantovani. Op het Grachtenfestival brengen zij een programma voor 4 handen. Morgen om 8 uur ook in de Waalse Kerk. Voor de oplettende luisteraar, ja, dit is dezelfde tijd als die albumpresentatie van Nina Rompa. Dat is in de Zuiderkerk, dus jullie moeten kiezen, helaas. Gelukkig heeft het On The Piano Duo hier al een voorproefje van het concert van morgen.

Je hoort live vanuit het College Hotel Maxime Snatersen en de Italiaanse pianist Marco Montovani. Ja, piano vier handen. Dit waren de Epigraphe Antique van Claude Debussy. De eerste en de vijfde. Een serie van stukken die Claude Debussy schreef voor Quatremain. En we gaan nu verder met een stuk wat speciaal voor dit duo is geschreven. Door de Franse componist Nicolas Bacri. Dit zijn de Traumereien-Balzer.

0: Het eerste deel uit de Trauma Rijnwald van Nicolas Bakri. Speciaal geschreven voor het On de Piano Duo. En ja, naast mij zit nu Maxime Snatersen. Een van de twee van het On de Duo. Maxime, ik zag op Instagram dat jullie een stel zijn. Dat lijkt me ontzettend romantisch. Ik had gemerkt met je geliefde. Is het nog romantisch voor jullie?
1: Romantisch, soms ook iets minder romantisch. Ik kan niet zeggen dat we nooit een beetje oneenigheid hebben. Maar dat is allemaal voor het goede doel natuurlijk, voor de muziek. Dus.
0: Alles voor de muziek uiteindelijk. Want is dan ook het ontstaansverhaal van jullie relatie gelijk aan het ontstaansverhaal van jullie duo?
1: Niet direct, maar we hebben elkaar wel ontmoet toen we aan het samenspelen waren eigenlijk. Want we wonen allebei in Brussel. Marco was daar al eerder. Hij heeft al eerder zijn master afgerond en daarna zijn PhD gaan doen. Mm-hmm. En gaf al les aan het conservatorium, ook in Brussel. En net als ik heeft hij ook les gehad van Alexander Madjer. En daarvoor ging ik ook naar Brussel om daar te studeren.
0: Zelfde docent dus.
1: Ja, zelfde docent. En ik deed mee aan een auditie om Beethoven's vijfde pianoconcerto te spelen. Maar daarvoor had ik een andere pianist nodig die de orkestpartij ging doen. En normaal gesproken is het de docent die dan die rol op zich neemt. Maar die kon niet. Dus gelukkig stelde hij voor dat Marco dat wel kon doen. Dus zodoende hebben wij elkaar leren kennen toen we die auditie gingen doen. Of ik die auditie ging doen en dus samen spelend al. En vanuit daar is onze liefde ontstaan. En daarnaast ook dus onze liefde om samen muziek te maken.
0: Ik vind het toch wel... Ja, dat is toch wel een beetje... Ja, dat is een heel leuk verhaal. Maar ook qua... Jullie begin klinkt wel als heel op één lijn al. Onde, dat betekent golven of straling in het Frans. Mijn uitspraak zal niet super zijn, maar vanwaar deze naam?
1: Een van onze eerste programma-ideeën als duo hadden we bedacht om La Mer van Debussy in een versie voor Quatremain te doen. En toen zaten we zo te denken van oké, wat zou dan een goede naam zijn voor ons duo? En toen kwamen we dus bij Onde, golven inderdaad. En golven in die zin heel logisch, want muziek is natuurlijk een en al geluidsgolven. En daarnaast ook golven in de muziek, omdat wij toch wel een soort natuurlijke benadering hebben voor de muziek. En dat moet leven, dat moet vloeien.
0: Ja, dat moet golven, letterlijk.
1: Precies.
0: Ja. En over golven gesproken trouwens, dit laatste stuk wat jullie speelden van Nicolas Bakri, dat is dus voor jullie geschreven, speciaal. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is inderdaad aan ons gewijd. Dat is best wel een hele eer dat een componist dat opdraagt aan ons. Ja. Het is al een werk die hij al eerder had geschreven, als orkestversie. En dus om heeft gezet tot een werk voor vier handen, piano. En voor mij was het de eerste keer om een werk van deze componist te spelen, van Nicolas Bakri. Maar Marco die heeft al een paar keer eerder ook werken
0: van hem Marco,
1: gedaan.
0: I heard, welcome by the way Marco, yes. I heard that you have been working with Nicolas Bakri before this.
2: Yes, I had the chance to work with him on a couple of other pieces of his.
0: Yeah.
2: Which I find always very fascinating to be able to work with a composer on his own pieces, which as classical musicians we often tend to focus maybe a little bit too much on older composers, let's say, with whom we cannot talk, of course.
0: Some composers are still alive. Yeah,
2: but then with those composers, it's so interesting to get more deep into the. Into the composition process and into the understanding of their pieces as well.
0: I can imagine.
2: And so we were really honored to have him dedicating these pieces to us.
0: Wow, so he really dedicated it to you.
2: Yes.
0: Marco die vertelt hier dat hij in een hele nauwe samenwerking heeft gewerkt met Nicolas Bakri, de componist van het laatste werk wat je dus net hoorde. En dat hij dat eigenlijk heel erg waardeert, omdat er niet zo heel vaak nog echt dat je één op één kan werken met een levende componist. Hey, en Maxime, morgen, jullie spelen in de Waalse Kerk om 8:00. Mm-hmm. Wat ga je spelen?
1: Eigenlijk vandaag geven wij een voorproefje van alle stukken die morgen op het programma staan. Mm-hmm. Dus we beginnen morgen met de Six Epigraphes Antiques van Debussy.
0: Ja.
1: Vrij zwoele muziek, zoals u net al een beetje gehoord heeft. ook een heel leuk verhaal daarachter, waar we morgen meer over zullen vertellen.
0: Spannend.
1: Hij was onder andere geïnspireerd door de Chanson de Bilitis, over de Griekse oudheid, over een dichteres die eigenlijk echt zou zijn, maar toch niet echt was. Meer morgen over, denk ik.
0: Klinkt als een mooi uitgebreid verhaal. Ja.
1: En past ook bij het weer wat we momenteel hebben, denk ik. En dan daarna dus de Troy Marijenwald van Bakri. U heeft net eentje gehoord dan. En dan zullen er meer komen, nog twee andere. Heel contrasterend. De eerste is een roergewald. En de andere zijn vrolijk en speels. Dus,
0: we hoorden net die roerige. Ja. En dan straks, morgen dus die vrolijke.
1: Ja. En dan sluiten we af met het stuk waar we nu ook een deel van zullen spelen. Namelijk 8 variaties op een origineel thema van Franz Schubert. En dat is echt een van zijn meesterwerken, naast natuurlijk de grootste fantasie in F klein. Maar dit werk is ook echt, hoort wat ons betreft in dat rijtje thuis.
0: Onderdeel van het kanon voor Quatre Mains.
1: Zeker. Ja.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan we dus nu een sneak preview van luisteren. Variaties voor piano 4 handen van Franz Schubert. En dan nummer 1 tot en met 4. Maxime Snadersen die wordt geboren in Almelo, studeert af aan de conservatoria van Arnhem en Brussel met een dubbele master. Ze speelt in zalen als het Concertgebouw, de Wigmore Hall en de Doelen. Ze treedt als solist op met orkest. Nou, ze doet van alles. En naast haar muzikale carrière ronde ze ook een Bachelor Industrial Management af en behaalde ze een onderscheiding met een MBA. Marco Montavani die studeert af aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel, treedt ook op als solist, ook kamermuziek. En hij ronde recent een PhD af aan de Vrije Universiteit Brussel met een proefschrift over Robert Schumann.

Je hoort het On The Piano Duo, oftewel Maxime Snatigse en Marco Mantovani. Live vanuit het College Hotel in Amsterdam. En zij speelden de eerste vier variaties voor piano 400 van Frans Schubert. Morgen om 8:00 in de Waalse Kerk in Amsterdam tijdens het Grachtenfestival spelen Maxime en Marco dan alle 8 Schubert variaties. Nu deden ze er dus maar 4. Nou, morgen überhaupt meer, podium dan. Ook gepresenteerd dan door mijn collega Floris Corti. Maar zometeen ook nog veel meer mooie andere muziek om 6:00. Onder andere van Robert Schumann. En van de Britse componist Malcolm Arnold. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Podium. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 9.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. De hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarnaar de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Het kabinet en de waterschappen hadden niet gedacht dat er deze zomer al zulke grote problemen zouden ontstaan door de droogte in ons land. De waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen, zegt de minister. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud en ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Door vulkaanuitbarstingen op Sicilië is het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland zwaar ontregeld. De vulkaan de Etna is al bijna een week actief. De luchthaven op het eiland blijft daarom tot zeker 2:00 vannacht dicht en vluchten worden omgeleid of geannuleerd. De Etna op Sicilië is de meest actieve vulkaan van Europa en veroorzaakt regelmatig verstoring in het vliegverkeer. Boeren die morgen met een trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het Openbaar Ministerie zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Politie, burgemeester en OM moeten per situatie bepalen hoe er wordt opgetreden. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945.

0: 40. Daarom draag ik 15 augustus de Melati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.

Deze zomer gaan we in podium terug, elke dag in de tijd, naar een eeuw geleden, naar de begindagen van de radio. Je hoort het al en ik vind het alleen maar toepasselijk dat we dat dan ook een beetje op zijn jaren twintigs afkondigen. This was Eddie Leonard and Ida, sweet as apple cider, played by the Red Knuckles and his five pennies. Red Nichols en his five pennies dus, die dit speelden. We gaan terug naar de begindagen van de radio. De opkomst van de jazz, van de blues. En de invloed die dit ook had op de gecomponeerde muziek. Dat onderzoeken we ook. Dit was dus klarinetist Pee Wee Russell. Die zijn eerste opname 15 augustus 1927 maakte. 99 jaar geleden. Eind jaren 20 maakte hij met Red McKenzie een paar legendarische opnames. En de zanger Red McKenzie speelt daarop Kam met papier. En bij die sessie speelden muzici mee die van grote betekenis zouden worden voor de ontwikkeling van de jazz. Saxofonist Coleman Hawkins, trombonist Glenn Miller en de drummer Gene Krupa, om er maar een paar te noemen. Gaan we even naar luisteren.

twee liedjes van de klarinetist Pee Wee Russell, One Hour en Hello Lola, gespeeld door Pee Wee Russell en The Mount City Blue Blowers. We gaan naar een andere jazzklarinetist, Benny Goodman, die ook veel gecomponeerde muziek speelde van ja, klassieke componisten zoals Stravinsky, Bartok, Leonard Bernstein, ja, noem eens wat namen, ook Gershwin. Begin jaren 70 werd de Engelse componist Malcolm Arnold gebeld door de beroemde jazzklarinetist Benny Goodman. En Malcolm Arnold die dacht dat hij voor de gek gehouden werd. Sawed off, riep hij in zijn beste Brits en hij gooide de hoorn op aan de haak. Maar bleek toch echt die Benny Goodman te zijn, die een klarinetconcert bij Arnold wilde bestellen. In dit tweede klarinetconcert keert Malcolm Arnold muzikaal duidelijk terug naar de jaren 20. Vooral in het slotdeel is dat duidelijk te horen. Dit is de pre-Goodman rag, oftewel, dat zo, zoals we dat dan zouden kunnen noemen. We gaan hem in zijn geheel luisteren. Het tweede klarinetconcert van Malcolm Arnold met op klarinet Wolfgang Maier.

Ja, met zo'n einde kan je alleen maar zeggen, dat moet het einde zijn van het tweede klarinetconcert van Malcolm Arnold. Geïnspireerd op Benny Goodman en geschreven voor de klarinetist Benny Goodman. Je hoorde het Bamberger Symphoniker onder leiding van Ingo Metzmacher. En als op klarinet hoorde je Wolfgang Mayer. Het is rondom de 270ste verjaardag van Wolfgang Amadeus Mozart, maar dat wordt gevierd met een domper. Er zijn inmiddels al meer dan 200 goudkleurige beeldjes van Mozarts gestalte gestolen, die daar voor de gelegenheid tentoongesteld waren. Ja, in totaal zijn er vorige maand 320 exemplaren van een halve meter hoog neergezet, ontworpen door een Duitse kunstenaar, maar daarvan zijn er dus nu 210 verdwenen. Ja. Diefstal van gouden beeldjes van Mozart. De maker die reageert laconiek op de diefstal. Ja, dat is hoe het werkt met kunst in de openbare ruimte. Je moet niet klagen over wat ermee gebeurt. En na afloop wilde hij de beeldjes voor ongeveer 100 euro per stuk gaan verkopen. Dus als je een beetje met me meerekent, dit is in totaal 21.000 euro aan gejatte kunst. En dan de gouden opname. Deze week lichten we de Tsjechische dirigent Rafael Kubelik uit. Hij was een veelgevraagde dirigent in Europa en in de Verenigde Staten. En vandaag de eerste cyclus die Rafael Kubelik maakte bij de Berliner Philharmoniker, de symfonieën van Robert Schumann. Deze opname uit de jaren 60 gold lange tijd als referentieopname. Zo goed werden ze gevonden. Het orkest klinkt warm en lyrisch, levendig en energiek. En wij gaan daarnaar luisteren.

De vierde symfonie van Robert Schumann, derde deel en vierde deel, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik, die we vandaag en deze hele week uitlichten in de Gouden Opname. En dan vanavond vanaf 8 uur in het zomeravondconcert weer een opname van The Proms in Londen. De BBC Philharmonic onder leiding van John Storgard, met onder andere het vioolconcert van Jean Sibelius. Solist is deze violist uit Zuid-Korea, Sur Park.

0: Het tweede en het derde deel uit een pianosonate van Karel Szymanowski, gespeeld hier door de pianist Roland Pontinen en de violiste uit Korea, Soo Park, die ook vanavond in het zomeravondconcert vanaf 8 uur het vioolconcert van Sibelius gaat spelen. Zometeen, na het nieuws van 7 uur, gaat podium verder met Annemieke Bosman in de vorm Opium. Ik haal het altijd door elkaar. Podium is er morgen weer vanaf 5 uur op het Grachtenfestival, live vanuit het College Hotel. Daar kan je trouwens ook nog bij zijn. We vinden het heel gezellig als je daar live bij komt kijken. Dit was het voor nu. Fijne avond en blijf bij ons.
1: NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
2: klassiek. Deze week de Peer-Gynt-suites van Edvard Grieg. Wist je dat deze peer uit Noorwegen jarenlang in Marokko heeft gewoond en daar zelfs is verleid?
3: Dat is Anitra's dans. En Anitra is een vrouw die hij daar ontmoet.
2: Juist.
3: En zij probeert hem te verleiden.
2: Natuurlijk.
3: En ook te bestelen.
2: Dat gaat vaak samen.
1: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament.

0: en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in Groningen. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In 1994 werd Wallage fractievoorzitter, daarna vertrok hij uit Den Haag, werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans en noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus, voor het kabinet?
2: Ook, hè, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in Groningen. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In 1994 werd Wallage fractievoorzitter, daarna vertrok hij uit Den Haag, werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans en noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus en voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen grote gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeenten en provincie. Het doet denken aan de grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer, 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
0: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Bijtske de Jong.

Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur cultuur op NPO Klassiek. Met vandaag uiteraard een boel mooie muziek, onder meer van Britten, Debussy en Niels Gadel. En mijn gast vanavond is Suzanne Veldink, conservator bij het Museum Singer-Laren. En zij is hier om te vertellen over een tentoonstelling met topstukken van onder meer Auguste Renoir, Claude Monet, Raoul Dufy en Henri Matisse. De tentoonstelling Meesterwerken uit Le Havre. Deze Franse havenstad wordt ook wel gezien als de bakermat van het impressionisme en een broedplaats van vooruitstrevende ideeën. Ik ga zo met Suzanne Veldink in gesprek over die tentoonstelling en de betekenis van Le Havre voor de kunsten. Maar eerst muziek. Muziek van een componist die ook vaak een impressionist wordt genoemd, al zou hij zelf die term nooit gekozen hebben. Claude Debussy.

0: zijn van de Arabesque voor piano van Claude Debussy, gespeeld door Jean-Yves Thibaudet. En bij mij in de studio zit Suzanne Veldink, conservator bij het museum Singer-Laren. Tot en met 13 september is daar de tentoonstelling Meesterwerken uit Le Havre te zien, met topstukken van onder meer Renoir, Monet, Dufy en Matisse. En die tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het MUMA Le Havre. Ja, Suzanne, welkom.
1: Dank je wel.
0: Neem me meteen eens mee. Le Havre, tweede helft van de 19e eeuw. Wat voor plek was dat?
1: Eigenlijk een plek waar alles samenkwam voor de kunsten om te bloeien en te groeien. De stad zelf veranderde eigenlijk in de grootste havenstad van Normandië. Het was vooral een hele grote importhaven voor katoen en koffie. Dus je hebt ook een groep rijke burgers die graag kunst aankoopt voor eigenlijk hun sociale positie. En daarbij is het een prachtige plek om te schilderen. De natuur is er heel erg mooi. Het is eigenlijk de plek waar de Seine in het Engelse Kanaal stroomt. Dus het is een heel mooi licht en een beetje, ja, een beetje mistige atmosfeer. En je hebt die haven waar altijd wat te doen is. Wat natuurlijk ook heel erg leuk is om te schilderen. Ja. Dus het is een plek waar al die succesfactoren samenkomen. En dan gebeurt er iets magisch.
0: Nou ja, dat is dus te zien bij de tentoonstelling. Maar je noemt nu een paar factoren al die dus daar invloed op hebben. Maar toch nog even, een havenstad associeer ik toch niet meteen met kunst.
1: Nee, maar ja, Rotterdam is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke kunststad.
0: Ja, heb je ook weer een punt.
1: En het is, ik dacht eerst ook Le Havre. Nou, dat is vast zo'n heel leuk, Trouville-achtig dorpje met een mooi kiezelstrandje. Maar dat was het dus helemaal niet. Het was groots en er gebeurde van alles. En het was al vanaf het begin van de 18e eeuw een plek waar kunstenaars graag kwamen. En in de 19e eeuw zie je eigenlijk die aantrekkingskracht alleen maar groeien. Omdat er ook een treinverbinding komt met Parijs. Dus kunstenaars die in Parijs zitten, die kunnen in 6 uur naar Le Havre om dat prachtige licht te schilderen. Om mee te doen aan tentoonstellingen die daar worden gehouden. Om werk misschien wel te verkopen. Dus er gebeurt heel veel op die plek. Ook al associëren we dat misschien nu niet meer met de stad. Het is echt een plek waar het gebeurde.
0: Ja. En als je het dan hebt over dat een verzamelplek was van grote kunstenaars, over welke namen hebben we het dan?
1: Als je kijkt naar wat we de pre-impressionisten noemen, dus de mensen die eigenlijk een beetje voorlopen op impressionisten, dan schilderde Boudin schilderde daar veel. Die kon prachtig die wolkenluchten plein air vangen op kleine paneeltjes. Een Nederlandse kunstenaar, Jonkind, kwam daar graag rond 1850, 1860. Ja, en dan komt er een heel groot persoon op het toneel. Monet, die eigenlijk vanaf zijn 5e in Le Havre heeft gewoond en daar zijn toch wel vormende jaren heeft doorgebracht. Daar in contact komt met Jonkind en Boudin en echt door hen zijn oog traint, zegt hij zelf. En dus leert hoe je die voorbijgaande wolkenluchten en dat opspattende water en die atmosfeer zo prachtig heel direct op het doek zet.
0: Ja, ja, dus hij had echt die twee andere kunstenaars die je noemde, dus Jonkind en Boudin, die had hij nodig eigenlijk om de Monet te worden zoals we hem nu heel erg kunnen waarderen.
1: Ja, en dan schildert hij in 1872 het schilderij wat eigenlijk de geboorte van het impressionisme aankondigt. En dat schildert hij dus vanaf een kade in Le Havre, een ondergaande zon op dat gedoe in die haven. En dat is eigenlijk ook waar het impressionisme zijn titel aan verdiende. Ja. Dat het een impressie was. En eigenlijk was het kritisch bedoeld van nou, dit schilderij is niet af. Nee, zei Monet, dat klopt. Het is een impressie. En dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat Le Havre de geboorteplaats is van het impressionisme.
0: Ja. Mooi, ja. Vertel nog eens wat meer over die kunstenaars scene daar in die tijd. Hoe zag die scene er precies uit? Hoe ging dat elkaar beïnvloeden?
1: Nou ja, als je het dan hebt over mensen als Boudin, Jonkind en Monet, die zaten echt wel gebroederlijk met elkaar, met de ezels naast elkaar, soms hetzelfde onderwerp te schilderen en te tekenen. En op een gegeven moment zie je ook dat er, omdat die kunstenaars zoveel succes krijgen en ze verkopen, dat er ook vanuit de stad wordt gedacht, misschien is het tijd om een academie op te richten. En ze geven ook beurzen weg. Dus de stad investeert zelf ook heel erg intensief in het creëren van een kunstenaarsklimaat. En al hebben ze Monet wel 2 keer overgeslagen bij het uitdelen van de beurzen. En Boudin hebben ze wel een beurs willen geven, maar die zei, ik hoef niet naar Parijs, ik blijf hier. Dus je ziet dat er een soort bakermat is voor nieuwe kunstenaars. En op een gegeven moment komen er ook heel veel kunstenaars vanuit Parijs met die trein naar Le Havre. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Camille Pissarro, een hele grote naam. Hij wordt in 1903 gevraagd om een serie te maken van de haven van Le Havre. Mm-hmm. En al die kunstenaars die daar komen, of ze er nou wonen of dat ze daar met vakantie gaan of op studiereis, die nemen ook weer nieuwe ideeën mee over kleur en over vorm. Dus je ziet dat er een heel mooie uitwerking ontstaat tussen ideeën. En heb je ook nog kunstenaars die van nog verder weg komen. Die uit Denemarken komen, die uit Amerika komen. Want je kunt ook al heel vroeg met de boot van New York naar Le Havre. Ah, ja. Dus het is echt een kruispunt van wegen waar nieuwe ideeën ontstaan.
0: Ja, ja. Wat zien we daar dan eigenlijk van op de tentoonstelling? Hoe is die opgebouwd?
1: Ja, we beginnen met gewoon meteen met de knallers. Dus je komt binnen en je denkt, wauw, dit is geweldig. Dus daar hangt een heel mooi werk van Renoir. Dat is dan iemand die niet per se in Le Havre heeft gewerkt, maar die wel in Le Havre werd verzameld. Dus dat is ook een mooi haakje. We zien een werk dat Pissarro dus maakte van de haven en werd meteen gekocht door het stadsbestuur in 1903. En daarmee was Le Havre eigenlijk de eerste stad die werk van Pissarro kocht toen de kunstenaar nog leefde. Dus dat was ook meteen een artistiek statement. Dus dat geeft eigenlijk een mooie dwarsdoorsnede van wat gebeurde er allemaal. In de eerste zaal hangen ook allemaal hele mooie schetsen van Eugène Boudin. En dan zie je echt van wauw, die man die kon echt fantastisch schilderen. Nou, en dan gaan we verder. Dus dan diepen we een aantal van die kunstenaars verder uit. En dan zie je dus ook bijvoorbeeld een prachtig schilderij van Monet, wat niet per se in Le Havre is geschilderd, maar aan een van die zijarmen van de Seine. Heel mooi hoe die ritselende blaadjes, die kun je bijna horen die hij schildert. En op een gegeven moment zie je dan ook dat kunstenaars niet alleen natuurlijk Le Havre verkennen, maar ook naar het zuiden gaan trekken. En dan krijg je een heel mooi contrast met die atmosferische landschappen rond Le Havre en dat hele harde, felle licht van het Franse zuiden. En soms ook van Tunesië en Algerije. Dat zit ook in de tentoonstelling. Op een gegeven moment zie je ook weer een jongere generatie kunstenaars geboren worden, opstaan. En die willen zich eigenlijk afzetten tegen die nadruk op het alleen maar verbeelden wat je ziet. Echt het visuele. Zij willen eigenlijk meer schilderen wat ze voelen bij wat ze zien. Dus dan krijg je een hele zaal gewijd aan de symbolisten. Er zit ook een prachtig schilderij bij van Paul Gauguin, niet de minste. Ja, en er is een geweldige zaal tekeningen. Ja. Dat is echt mijn lievelingsplek.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is zo mooi.
0: Terwijl de meeste mensen komen waarschijnlijk toch voor de grote schilderijen van Monet dus. Of dus de grote namen. Maar jij valt voor de tekeningen.
1: Ja, dat is een heel mooi intieme zaal. Er is bijvoorbeeld een naakt van Renoir. Een vrouw die zich afdroogt. Ja, daar sta je gewoon oog in oog met hoe hij kijkt en hoe hij kan tekenen. Mm-hmm. Een hele mooie pastel van Villard, van zijn moeder, die aan het raam, voor het raam zit te handwerken. Ja, het zijn altijd tekeningen, vind ik, kom je heel dicht bij de kunstenaar zelf. Ja. En dan eindigt de tentoonstelling met een zaal over eigenlijk een kunstenaar die de zoon van Le Havre wordt genoemd. Dufy, Raoul Dufy, geboren en getogen in Le Havre. Ook de academie daar gevolgd. Een kunstenaar die eigenlijk zijn hele leven elementen uit Le Havre in zijn schilderijen heeft verwerkt, maar op een hele vrije manier. Delen van de boulevard, delen van de haven. En ook al woonde hij op het laatst van zijn leven in Zuid-Frankrijk, hij bleef voor zijn geestesoog Le Havre zien. Ja. Dus eigenlijk ontleedde hij die stad in een soort tekens die hij op een hele eigenwijze manier steeds weer samenvoegde tot zijn eigen beeld van Le Havre.
0: Ja. Ik kwam ook een heel, ja, voor mij in elk geval totaal onbekende naam tegen op de tentoonstelling. Marie Drop. Wie was zij?
1: Ja, dat is voor ons ook een vraag. En voor de collega's van Le Havre is dat ook een grote onbekende. En dat is natuurlijk heel erg leuk, want dan kun je echt iets nieuws laten zien. Ja, een vrouwelijke kunstenaar waar we dus eigenlijk niet zo heel veel van weten. Le Havre heeft ook één schilderij van haar in de collectie. En dat is een beetje een symbolistische voorstelling van een man en een vrouw onder een boom. En het zou dus kunnen dat het een ontwerp is geweest voor een groter werk. Misschien een soort wandschildering of zo. En ja, eigenlijk vanaf midden jaren 30 zien we haar naam niet meer terug in de tentoonstellingscatalogi. En we weten alleen dat ze is overleden in een psychiatrisch ziekenhuis.
0: Ach, ja. Ja, maar ze heeft een ereplekje gekregen.
1: Absoluut,
0: in de tentoonstelling. Ja, ik vond het zo leuk dat er ook een vergelijking wordt getrokken tijdens of bij de tentoonstelling tussen Le Havre en Laren, waar het nu hangt. Wat voor overeenkomsten zie je?
1: Ja, het zijn allebei echte kunstenaarsdorpen. En in die zin zijn het Singer en het Numa ook wel ja, een soort zustermusea. Dus ze komen eigenlijk uit dezelfde oorsprong. En je zou kunnen zeggen dat de impressionisten die dus echt in Le Havre hun oorsprong hebben, dat de Nederlandse volgers van die impressionisten elkaar juist vonden in Laren rond 1900. En ook daar was een tram die het vervoer vergemakkelijkte. Er was een stad dichtbij. Er was ook een rijke bovenlaag die graag kunst kocht en tentoonstelde. Dus het is hetzelfde soort klimaat eigenlijk, ja. Waren op zoek naar hetzelfde. Alleen zij hadden de zee en in Laren was er de heide.
0: Ja, ja. Nou, wie het wil zien kan dus tot en met 13 september terecht in Singer Laren. En ook wel leuk, er zijn allerlei soorten activiteiten ook rondom de tentoonstellingen.
1: Ja, het is echt een zomerprogramma in Laren, dus vierde zomer in Singer.
0: Ja, tot en met 13 september dus. De tentoonstelling heet Meesterwerken uit Le Havre. Suzanne Velding, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dat was het concert voor viool en strijkorkest BWV 1041 van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door Rachel Podger en haar ensemble Brecken Barok.
1: Opium met Bijtske de Jong op NPO.

accordeonist Philippe Thuriot speelde Le Tic-Toc Choc ou le Maillotin uit het derde boek Pièce de Clavecin van François Couperin.

Tenor James Gilchrist hoorde je samen met hornist Jasper de Waal in Now Sleeps the Crimson Petal van Benjamin Britten. Amsterdam Sinfonietta, onder leiding van Candida Thompson, begeleidde Gilchrist en de Waal. En daarvoor speelde het Belgische trio Aries het finale deel uit het eerste pianotrio van Felix Mendelssohn.

Raphaël Feuillatre speelde een van de escenas romanticas van Enrique Granados. Ja, en dit was het opium voor vandaag. Morgen is opium er weer, even na 7 uur. En dan zit mijn collega Shula Tas op deze plek. Zometeen, na 8 uur, is er het zomeravondconcert met Selma van Dijk. Met een opname van de BBC Proms. En tot 8 uur hoor je nog muziek van Niels Gadel. Ik wens je een fijne avond toe.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Nas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati. Teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op rij muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan waarna die tegen de tram botste. RTV Utrecht meldt dat er veel schade is. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, was ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar.

0: Geluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewis. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
1: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewis.
0: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan waarna die tegen de tram botste. RTV Utrecht meldt dat er veel schade is. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
2: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, was ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer dan vandaag. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
8: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Selma van Dijk.
9: Een hele goede avond en van harte welkom bij het Zomeravondconcert van donderdag 13 augustus. Vandaag hebben we voor je de opname van het BBC Prom-concert dat afgelopen 21 juli werd gegeven in de Royal Albert Hall in Londen. Een van de eerste concerten van het Proms-seizoen van 2026. John Storgårds was de dirigent die voor de BBC Philharmonic Orchestra stond. En het concert begon met Tales of a Summer Sea van de Frans-Amerikaanse componiste Betsy Jolaat. En dat was daarmee ook meteen de Britse première van dit werk. Vervolgens was Suye Park de soliste die het vioolconcert van Jean Sibelius speelde. En na de pauze stond alzo Spraakt Zarathustra van Richard Strauss op de lessenaars. Maar goed, als eerste werd die avond dus een werk gespeeld van die Frans-Amerikaanse componiste Betsy Jolaat, Tales of a Summer Sea. En dit stuk ging in 1977 in première in Tanglewood. Smallwood, uitgevoerd door het orkest

van het Berkshire Music Center onder leiding van Gunther Schuller, aan wie het ook werd opgedragen. En zelf omschrijft de componiste, die overigens afgelopen 5 augustus haar 100ste verjaardag vierde. Zij beschrijft het als een orkestraal zeegezicht, geïnspireerd op de sfeer van Shakespeare's toneelstuk The Tempest, de storm. De partituur is opgebouwd door opeenvolgende klankgolven die zonder een moment van stilte in elkaar overvloeien en de voortdurende beweging van de oceaan nabootsen. Betsy Jolla is een groot bewonderaar van de muziek van Debussy en dan met name van La Mer en zegt erover: ja, ik ben gefascineerd door het schijnbare gebrek aan een structureel kader in Debussy's werk. En zij geeft zelf de voorkeur aan een diepgaande studie van beweging. Ja, net zoals Debussy wil ze eigenlijk niet letterlijk het geluid van de zee nabootsen, maar juist het gevoel bij je oproepen van de golven, de geuren en de kleuren van de zee. Laten we ons onderdompelen in de zee van klanken van Tales of a Summer Sea van Betsy Jolla, gespeeld door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Stargardt.

Tales of a Summer Sea van Betsy Jola was dat, zoals het afgelopen 21 juli werd gespeeld door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Storgård. Ja, en vervolgens stond daar het vioolconcert van Sibelius op het programma. Het is het enige vioolconcert van de Finse componist. Er gaan wel geruchten dat hij ooit ook aan een tweede vioolconcert was begonnen, maar daar is eigenlijk nooit iets van teruggevonden. Dit vioolconcert met die prachtige mysterieuze opening had geen succesvolle première in 1905. Saaie muziek, vond een criticus. Met daarbij ook nog de tekst: al zal het valse spel van de solist niet geholpen hebben. Nou ja, na die niet zo best verlopen première van zijn vioolconcert besloot Sibelius er nog het een en ander aan te veranderen. En pas in die gereviseerde versie werd het stuk een groot succes. En traditiegetrouw spelen de finalisten van de International Jean Sibelius Violin Competition onder andere dit vioolconcert. En vorig jaar was de winnaar van die competitie de Zuid-Koreaanse Sooye Park. En zij heeft dit vioolconcert dus al helemaal in de vingers. En dat liet ze afgelopen 21 juli zeker horen.

Ja, terecht groot applaus voor Souye Park. Zij speelde het vioolconcert van Jean Sibelius samen met de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Storgaard. En het publiek kreeg ook nog een toegift.

Suje Park speelde als toegift het derde deel, het Largo, uit de derde vioolsonate van Johann Sebastian Bach. Ja, fijn dat u luistert naar het zomeravondconcert met vanavond onder andere de opname van dat BBC Proms concert van afgelopen 21 juli. En na de pauze stond daar Also sprach Zarathustra van Richard Strauss op het programma. Het is een symfonisch gedicht gebaseerd op de gelijknamige filosofische roman van Friedrich Nietzsche. Strauss schreef het werk in 1896 en de filosofie van Nietzsche over dat we ons ontwikkelen om uiteindelijk een supermens te worden en de bewondering van hem voor de menselijke kracht en energie. Ja, dat sprak Strauss erg aan, omdat hij sterk in zichzelf en ook in een lotsbestemming geloofde. Strauss vernoemde de 9 delen van zijn symfonische gedicht naar hoofdstukken uit het boek. Ja, en iedereen kent natuurlijk wel de inleiding van dit werk. Het is vooral heel bekend geworden doordat Stanley Kubrick het gebruikte in de film 2001 A Space Odyssey uit 1968. Maar ook in reclames wordt het regelmatig gebruikt. En Deodato maakte er in 1973 een bewerking van die een grote hit werd. Maar goed, dat allemaal terzijde, want nu gaan we luisteren naar het origineel. Zoals het op 21 juli gespeeld werd door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Storgårds.

Een symfonisch gedicht gebaseerd op de gelijknamige filosofische roman van Friedrich Nietzsche. Strauss schreef het werk in 1896 en de filosofie van Nietzsche over dat we ons ontwikkelen om uiteindelijk een supermens te worden. En de bewondering van hem voor de menselijke kracht en energie. Ja, dat sprak Strauss erg aan, omdat hij sterk in zichzelf en ook in een lotsbestemming geloofde. Strauss vernoemde de 9 delen van zijn symfonische gedicht naar hoofdstukken uit het boek. Ja, en iedereen kent natuurlijk wel de inleiding van dit werk. Het is vooral heel bekend geworden doordat Stanley Kubrick het gebruikte in de film 2001 A Space Odyssey uit 1968. Maar ook in reclames wordt het regelmatig gebruikt. En Deodato maakte er in 1973 een bewerking van die een grote hit werd. Maar goed, dat allemaal terzijde, want nu gaan we luisteren naar het origineel. Zoals het op 21 juli gespeeld werd door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Storgårds.

0: De BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Storgård speelde Also sprach Zarathustra van Richard Strauss. Ja, en daarmee eindigde dat BBC Proms concert van afgelopen 21 juli.
1: Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, en voor het tweede deel van dit zomeravondconcert gaan we nog ietsje verder terug deze zomer, namelijk naar 9 juni. Toen speelde het Casals kwartet samen met pianist Alexander Melnikov een bijzonder concert in die prachtige zaal met dat halfronde podium van het Palau de la Música Catalana in Barcelona. In 1997 werd dit bijzondere gebouw door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. En tijdens dit concert klonk muziek van Shostakovich en ook van Brahms. En vanavond hoort u een gedeelte van dit concert, namelijk het derde strijkkwartet in F groot van Shostakovich. En aankomende zondag laat ik dan het andere gedeelte van het concert horen. Maar nu dus, dat derde strijkkwartet van Shostakovich. Geschreven in 1946. De première door het Beethoven kwartet vond plaats in Moskou in december van dat jaar. Werd niet zeer enthousiast ontvangen, dit stuk. Er was de nodige kritiek omdat in het werk verschrikkelijke gebeurtenissen waren verwerkt. En omdat het stuk eindigt op een nogal dubbelzinnige noot die het muzikaal gezien niet afsluit. En er werd zelfs gedacht dat Shostakovich gecodeerde berichten in de muziek had gestopt die tegen Stalin waren gericht. Nou, we gaan naar die mooie zaal van het Palau de la Música Catalana in Barcelona, waar het Casals kwartet afgelopen 9 juni dus dat derde strijkkwartet van Shostakovich speelde.

groot applaus afgelopen 9 juni in Barcelona voor het Casals Quartet en voor hun uitvoering van dat derde strijkkwartet opus 73 in F groot van Dmitri Sjostakovitsj. Tijdens dit concert speelde het Casals Quartet samen met pianist Alexander Melnikov ook het pianokwintet in F mineur van Johannes Brahms, maar dat hoor je aankomende zondagavond in het zomeravondconcert. Wat we nu nog wel gaan doen is vooruitblikken naar morgenavond. Dan hoor je een opname van afgelopen maandag. In de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam speelde Thomas Beyer die avond verschillende werken van Erik Satie. En nu ook alvast Thomas Beyer. Hij speelt het tweede deel van de sonate voor piano nummer 3 van Johannes Brahms.

Thomas Beyer speelde het tweede deel van de sonate voor piano nummer 3, opus 5 in F klein van Johannes Brahms. En morgenavond hoor je deze pianist dus weer in het zomeravondconcert met verschillende werken van Erik Satie. Voor deze uitzending bedank ik Maartje Benders voor de productie en Ian Jong voor de techniek. En we gaan afsluiten met muziek van Richard Strauss. Eerder op de avond klonk al zo spraakt Zarathustra van deze componist. En nu hoor je nog het tweede deel uit zijn sonate voor viool en piano, gespeeld door violist James Ennis en pianist Andrew Armstrong. Daarnaast Teun Faber met Passaggio Late Night.

0: Passaggio Late Night. Met Teun Faber.
1: Goedenavond, luisteraars. Toch nog even over die zonsverduistering. Gisteravond, de lage goudgele zomerzon wierp lange schaduwen. De sfeer was gemoedelijk, verwachtingsvol, de tijd vertraagde. Kinderen op de glijbaan gleden langzaam en de trampoline veerde loom. In ons gedeelte van de stad verzamelden plukjes mensen zich op de dijk. Gewapend met een eclipsbril, een vergiet aan een stok en een wapperend vel papier. Toch trok die ene vrouw met haar camera obscura bekijks. De eeuwenoude methode blonk uit in eenvoud. Een vlijmscherp sikkeltje zon geprojecteerd in een oude schoenendoos. Hoe briljant! Met deze methode beschreef Aristoteles al een bolle aarde. En ja hoor, het onomstotelijke bewijs zichtbaar in die schoenendoos. Hoe zoiets kleins groots kan zijn. De aarde is rond, zo rond als een knikker. Zo rond als een bolle bips, net als de zon, net als de maan. Juichend rukten we de kleren van ons lijf, we sprongen het water in. De aarde is rond, de aarde is rond. Nou ja, zo ging het misschien niet helemaal. Maar het was hoe dan ook schitterend.

Ja, Maurice Ravel, de klankschilder, het krieken van de dag, de zonsopkomst, het ontwaken van de natuur uit Daphnis et Chloé, met een heel dromerig en vloeibaar begin en dan die uitbarsting vol levenslust. Het werd hier uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker en het Rundfunkkoor Berlin. En in deze uitzending klinken nog meer hemellichamen. Want die zonsverduistering heeft ook wel iets heel mysterieus. En misschien ook wel iets onheilspellends. Zo keek bijvoorbeeld ook de Duitse componist Karlheinz Stockhausen naar de hemel. En in zijn Tierkreis, de verklanking van de dierenriem, klinkt het mysterie.

ja, een laatste zuchtje voor die verrassende, ja, toch wel modernist Karlheinz Stockhausen was dit. Hele speelse en toegankelijke muziek. Een samenspel van de zoon van Karlheinz, Marcus Stockhausen, op trompet. Samen met organiste Margarethe Huurholz. En eigenlijk was het een dansje, zoals ook de zon en de maan samensmolten, deden zij dat op orgel en op trompet.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en voor ons gold een verduistering van slechts 88%. Terwijl de Spanjaarden, die bofkonten, gewoon de volle 100% kregen. En daarom klinkt zometeen Spaanse muziek. Uit oma's platenkast, een dubbel LP uit 1962. En ondanks de leeftijd, helemaal niet stoffig. De pick-up naald op kantje C. Klaviermeester Alicia de la Rocha speelt Iberia van Isaac Albéniz.

Je hoort toch dat het een oudere opname is. Niet alleen door het ruisje in de opname, maar ook wel door de wat scherpe piano en ook haar soort speelse, puntige spel. Dit was El Polo uit Iberia, een stukje in Andalusische flamenco-stijl.

Gelukkig is het een dubbel LP en kunnen we dus nog een deel draaien. En dat deel komt van de A-kant van de LP. Het heet Evocación. Het is een prachtige samenballing van Spaanse volksmuziek en Frans impressionisme.

0: smachtende liefdesmuziek van componist Edward Elgar. Soms zo vol en warm en dan weer balancerend op een koord van die ijle hoge noten. Hier klonk het langzame deel uit zijn vioolconcert, ooit gecomponeerd voor violist Yehudi Menuhin en hier gespeeld door de Noorse Wilde Frang. Ik kijk op de klok. Oh, het is 10:50. Hoogste tijd voor de componistenbrief. En tot eind augustus klinken in Passaggio Late Night brieven van Ludwig van Beethoven. Hij schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven aan zijn broers, zijn vrienden, collega's, uitgevers en opdrachtgevers. Soms zijn het korte krabbels, vaak ook uitgebreide hartstochtelijke documenten over muziek, liefde, geld en zijn tanende gezondheid. En ook vanavond een brieffragment. Beethovens broer Karel is net overleden, maar Beethoven vindt dat diens weduwe Johanna niet in staat zou zijn om zijn jonge neefje Karel op te voeden. Volgens de wrokkige en wantrouwige Beethoven zou ze niet deugdzaam zijn, heeft ze gefaald als moeder en echtgenote en is hij door zijn broer expliciet als voogd aangewezen. Beethoven doet Karel op de kostschool bij een gerenommeerde pedagoog met wie hij een front vormt tegen Johanna en aan wie hij, de pedagoog dus, deze brief schrijft. Je hoort de stem van acteur Leopold Witte.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, 15 februari 1816. Onder geen beding mag Karel zonder toestemming van zijn voogd van school worden gehaald. En zijn moeder mag hem op school nimmer bezoeken. Als ze hem wil zien, moet ze zich tot zijn voogd wenden die dan maatregelen zal treffen. Karel staat ten alle tijde volledig onder toezicht van het hoofd van de school. Zo zal ook de verklaring luiden die ik voor het landrecht zal opstellen. Voorlopig geldt dit voor u als richtlijn, zodat u weet hoe u de vrouw tegemoet moet treden. Gisteravond is de koningin van de nacht tot 3 uur op het kunstenaarsbal geweest, waar ze behalve haar geestelijke ook haar lichamelijke naaktheid heeft gedemonstreerd. Voor 20 gulden, zo werd er gefluisterd, was het te krijgen. Oh, is het niet ten hemel schreiend. En aan zo'n personage moeten we ons dierbaar schatje toevertrouwen? Geen denken aan, nog geen moment. Ik omarm u van harte als vriend en tegelijk als Karels vader. Uw Ludwig van Beethoven.

Ja, een speelse sonate voor cello en piano van Beethoven. Overigens dateert deze sonate van vlak voor de dood van zijn broer Karel, want door al het geruzie kwam Beethoven nauwelijks aan componeren toe. Alle brieven zijn er ook te beluisteren als podcast. Je vindt ze op de NPO Luister-app en op npoklassiek.nl. Deze week maakte mijn hart trouwens een sprongetje toen ik zag dat een van mijn lievelingsacteurs ook componist blijkt te zijn. Ik heb het over Anthony Hopkins. Je kent hem misschien wel als Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs of als de butler in The Remains of the Day. En in een prachtig interview zegt Hopkins dat niet zijn eerste liefde acteren is, maar muziek. En volgende week verschijnt zijn debuutalbum Life is a Dream met daarop 12 werken van Anthony Hopkins zelf. En die werken heeft hij gecomponeerd over een tijdspanne van ruim 60 jaar. En we kunnen nu alvast iets laten horen. Hier Bracken Road, gecomponeerd door acteur en dus componist Anthony Hopkins.

0: Ja, een beetje jazzy. Behoorlijk filmisch. Toch als een soort van fluwele romantische muziek van acteur Anthony Hopkins. Hij heeft ook trouwens niet de minste aan zich verbonden, namelijk de Philharmonia Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel. Op piano hoorde je Sergio Tempo. En dit was ook het langzame deel Bracken Road uit de suite voor piano en orkest van Anthony Hopkins.
1: Passaggio Late Night met Teun Faber op NPO Klassiek.
0: En dan nu een broodnodig stukje theorie van dichter Willem Wilmink over poëzie voor kinderen en volwassenen. Ik lees voor. Voor ik begin zou ik u willen verzoeken niet meer rond te draaien. Of nee, dat is een verzoek waaraan u niet kunt voldoen. We draaien hier nu eenmaal omdat de aarde draait. Alles hier in de zaal staat nog keurig recht. Maar als we hier straks weggaan, staat het allemaal al een beetje scheef. De aarde draait om de zon. Wat boven is, wordt verlicht door de zon. En de onderkant is donker. En ik moet over een aantal uren door het donker naar huis. Langs de onderkant van de aarde. Ik moet ondersteboven de trein in. En als ik me op mijn hoofd wil krabben, moet ik bukken. En er hoeft maar een klein mankement aan de rails te zijn, of hij dendert het heelal in. Eindeloos, eindeloos, eindeloos diep. Oneindig diep en donker. U ziet het. We leven in een wereld en met een wereldbeeld waar we niets van begrijpen. Zwaartekracht, ja. Maar hoe kan die maken dat overdag alles naar beneden valt en 's nachts, als we aan de onderkant van de aarde zitten, alles naar boven? We hebben het denken over deze dingen eenvoudig weg opgegeven. We doen of onze neus bloedt en we lezen de krant. Kinderen doen dat niet. En dat is alvast een reden om voor hen te schrijven. Je kunt het dan namelijk over de echte dingen hebben. Niet over datgene wat ons alleen maar afleidt van het besef dat hoe wankel onze existentie is. En over die echte dingen, zometeen een gedicht van Han G. Hoekstra, na deze kuifje muziek van John Williams.

Het jongetje dat van de maan at. Kennen jullie Basje Bekker? Basje uit Westzaan? Geen jongetje op de wereld deed wat Basje heeft gedaan. Hij werd op een keertje wakker en dacht dat de zon al scheen. Maar er hing een verschrikkelijk grote maan. Scheef over de dakgoot heen. Iedereen lag nog te slapen, doodstil was het in Westzaan. En Bas stond op het balkonnetje naast die grote maan. Hij kwam voorzichtig, wat dichterbij, een stapje, nog een stap, ging even op zijn tenen staan, ineens nam hij een hap. Hij vertelt het nu aan iedereen. Als je vraagt, hoe smaakt de maan? Dan zegt hij, een beetje naar melk en ijs en spikkeltje naar banaan. En als hij het druk heeft met boodschappen doen, die kleine Basje Bekker, dan zegt hij alleen maar, lekker.

Ja, aansluitend op dat gedicht over Basje Becker die een hap nam van de maan, hoorde je traditionele Chinese muziek met de poëtische titel Maanverlichte bloemen langs de rivier. En dat gekkige Chinese instrument dat je hoorde, dat is de pipa. En de pipa werd gespeeld door Fan Wei. En de pipa is ook een eeuwenoud Chinees instrument. En Fan Wei combineerde zijn pipa met de piano van Lang Lang. En van China maken we moeiteloos een sprong bijna de nacht in met het celloconcert van de Engelsman Gerald Finzi.

gecomponeerd na de Tweede Wereldoorlog, maar nog met niet met één been in de romantische traditie, maar heel duidelijk met beide benen in de romantische traditie. Dit cello-concert van de Engelsman Gerald Finzi. Je hoorde Paul Watkins soleren op cello samen met de BBC Symphony Orchestra. Dat maakt het bijna middernacht. We gaan de nacht in met een gebed, The Fruit of Silence. Een gebed van Moeder Teresa, jawel, maar dan op muziek van Petrus Vasks. Dan rest mij niets anders dan jullie een prachtige maanverlichte nacht te wensen. En nu weten we ook allemaal hoe de nacht en hoe de maan smaakt. Dankzij Basje uit Oostzaan. En de maan smaakt dus naar melk en ijs en banaan.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati. Teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
14: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 14 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. Afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog, onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.